0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

little story about house. House? What house? House music!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is veel vertraging door een ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De oppositie in de gemeenteraad van Ermelo heeft het vertrouwen opgezegd in de rol van de burgemeester bij de behandeling van de kwestie rond de eendenslachterij van Thomas Aducto. De fracties stellen dat de aanpak en communicatie in het dossier niet zorgvuldig en onvoldoende transparant zijn verlopen. Dat blijkt uit berichtgeving van Dagblad De Stentor. De krant meldt dat het wantrouwen is ontstaan door de wijze waarop de burgemeester het dossier heeft behandeld en hoe de raad daarbij is geïnformeerd. Volgens de oppositie voelen meerdere fracties zich onvoldoende betrokken bij het proces en is sprake van gebrekkige terugkoppeling richting de gemeenteraad. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande uitbreiding van defensielocaties in onder meer Ermelo en Stroe. Daarbij gaat het onder meer om mogelijke effecten op woningbouw, verkeer, het stroomnet en de leefbaarheid in de regio. Momenteel werkt Defensie aan plannen voor uitbreiding van bestaande kazernes en oefengebieden. Volgens de provincie moet daarbij rekening worden gehouden met stikstofproblematiek, natuurherstel, verkeersdrukte en netcongestie. Over de precieze invulling van de uitbreidingen wordt naar verwachting komend jaar meer duidelijk. En tot slot, 12 gemeenten, waaronder Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde, hebben samen met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en andere partners een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend voor de regio Veluwe-Stedendriehoek. Met dat akkoord spreken de partijen af intensiever samen te werken op het gebied van werk, scholing, omscholing en loopbaanontwikkeling. Het werkcentrum Veluwe-Stedendriehoek moet daarbij fungeren als centraal aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers met vragen over werk en opleiding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal West 5 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: een hele goede morgen. Op deze eerste dag van de zesde maand beginnen we weer aan een compleet nieuwe week. En als het maandag is, is hij er ook. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen.
0: En we zijn er weer tot 12 uur live en interactief, dus doe gezellig met ons mee.
2: Hey, wat is wakker?

ook vandaag kan je je bijdrage leveren via de WhatsApp door te bellen, te mailen of langs te komen. Dus kijk maar, wij vinden het altijd gezellig als mensen langskomen, maar ja, het kan zijn dat dat niet in je straatje past. En dan helemaal niet in het Brinkstraatje waar we gevestigd zijn, Brinkstraat 91.

0: En je kan bellen natuurlijk, je kan mailen en je kan whatsappen. Dat is het meest gebruikt. 06-8309-8309. 06-8309-8309. Ja, het is een heel makkelijk nummer. Dat heeft ook het een en ander gekost om zo'n nummer makkelijk te krijgen.
1: Zo.
0: Maar goed, dat dus om te whatsappen. En bellen doe je naar 0341-360148. 0341-360148. En langskomen aan de Brinkstraat. Nee, wat zei ik? Mailen naar studio@veloewm.nl. Studio@veloewm.nl.
2: Dat is hem.
0: Ja, en dan zit ik me net te bedenken, waarom heb ik geen geluid? Ach, er is weer schijnbaar een probleempje. Nou, dan gooien we er even een andere player in. Dat moet ook geen enkel probleem zijn. Eens even zien. Ja, daar gaat-ie.

0: Het was ooit de tune van de Olympische Spelen, geloof ik. Nou,
1: zo te zien wel, ja.
0: En wat er met het WK26 voor tune is, weet ik eigenlijk niet. Maar gaan we binnen nu en twee weken vanzelf voorbij horen komen.
1: Ja, die nou, kan wel draaien.
0: Deze die was net niet aan de praten krijgen, maar hij doet het nu aan.
1: We hebben hem hoor.

0: Crockett theme van Miami Vice.
1: Ja, mooi. Dat is, vind ik fantastisch.
0: Ja, heb je die serie altijd gevolgd?
1: Ja, daar ben ik heel erg diep in gedoken later. Toen het jaren 25 geleden werd het door Veronica heruitgezonden. En omdat ik dat vroeger, was ik net te jong. In de jaren 80 was ik net te jong om te kijken. Nee, die Sonny Crockett is een absolute held voor mij. En die twee mannen. Maar goed, als ze jou zouden vragen, Bas, om de jaren 80 vanaf het begin 1 januari 1980 tot eind januari 1980 nog een keer te beleven, zou je denk ik wel doen, of niet?
0: Ik zit me net even te bedenken, dat was mijn actieve muzikantenperiode.
1: Ja.
0: Dus weinig van de wereld meegekregen, veel op podia gestaan. En,
1: Miami Vice niet gekeken? Geen tijd?
0: Nee, vond ik helemaal niks.
1: Dat heb je wel eens... Nee, dat was voor mij, kijk, wat voor mij ontzettend aantrekkelijk was, en nog steeds hoor, ik heb ze allemaal op DVD thuis. Dat is dat er in 3 kwartier loste die jongens in Miami een groot probleem op. Er was een of andere vervelende figuur, een vervelende situatie. Crockett en, weet je die andere man? Sonny Crockett en Ricardo Tubbs, weet je? Een blanke man met een pistool en een zwarte man met een shotgun. Die gingen dan even in hun Ferrari, sprongen ze. En dan losten ze het even op. En heerlijk. 3 kwartier later was de wereld verlost van een groot probleem in Miami.
0: Ja. Maar dat deed A-Team ook, hè? En dan met z'n vieren.
1: Hetzelfde verhaal. Heb ik dezelfde gevoelens bij. Maar dat was ietsje meer... Ja, ook, hè? Maar dat was 4 gasten. Ja, wat dacht je van die... Je had Face en je had Murdoch.
0: Murdoch en B.A. en
1: Maar die Murdoch, dat was een grappenmaker. Die was niet helemaal goed in zijn hoofd. Hè? Ja, mijn absolute favoriet. De Colonel, hoe heet het? Hannibal had je. Ja. Nee, de A-Team, die mogen ook een keer draaien. Fantastisch. Hey, als je mij terug naar de jaren 80 zou brengen, graag, weet je wel. Toen was de wereld nog mooi, Bas.
0: Toen hebben wij een bepaalde fase uit ons leven. Zo moet je het eigenlijk uitleggen. Hè?
1: Want, zo is dat. Je hebt maar weer door.
0: Ja. Weet je wat ik wel eens heb de jaren 80? Ik heb, op een gegeven moment heb ik 3 jaar van mijn leven doorgebracht op de Pedagogische Academie.
1: Ja.
0: En dat was een dusdanig indrukwekkende periode. En of dat dan te maken heeft met de leeftijd die je hebt, of te maken heeft met de groep mensen.

0: Maar die 3 jaar, daarvoor heb ik 6 jaar gehad, van 6 keer 3 jaar. En daarna nog 100.000 keer 3 jaar.
1: Oh ja.
0: Maar die 3 jaar, die blijven mij het meest bij.
1: Vormend, heel vormend. Ja.
0: En het is net alsof dat mijn hele geschiedenis beslaat, terwijl het maar 3 jaar zijn.
1: Ja, ja, ik begrijp het, ja. En onderwijs heb je het over.
0: Ja, maar dan heb je het toch over een bepaalde leeftijd. Even kijken wat dat was voor
1: rond
0: mij.
1: 20 of zo, of
0: van
1: jonger.
0: 18 tot 21.
1: Ja, maar dat is maar ook de leeftijd. Hè. Dan wordt je identiteit toch gevormd.
0: Ja, wij gaan naar de ochtendgymnastiek, want...

0: De ochtendgymnastiek verzorgd door Status Quo. Down, down, to the floor, beide beentjes weer op de grond. En het is inmiddels 8:08. En we hebben alweer een aantal verzoekjes binnen. Maar hoe was je week, André?
1: Mijn week, de afgelopen week? Ja, laten we zeggen mediterraans, hè?
0: Mediterraans.
1: Ik heb,
0: vanwege de temperatuur?
1: Ja, het was wel een lekker weekje. Het was net niet naar, waren twee hele... Hele warme dagen, maar lekker warm weekje en niet al te veel gedaan dan. Hè? Dan moet je een beetje, al je plannetjes moet je een beetje in de koelkast zetten.
0: Ja, koelkast is op dat moment wel, je merkt het, ik kwam vanmorgen hier binnen, was hier zo hot als een frikandel. Dus ja. Ik heb de airco even laten blazen, nou is het weer lekker fris hier.
1: Is wel weer te doen, we kunnen er tegenaan.
0: Ja, precies. Dus, nou, en we hebben ook de 18+2 van André en daar gaan we de eerste nu even van draaien.
1: Ja. Ik had, Bob Marley, hè?
0: Ja, Bob Marley.
1: Heerlijk.
0: Ja, een beetje reggae op de vroege morgen.

0: Bob Marley, ja.
1: Ja, Bob Marley wel, maar nummer Exodus niet.
0: De koning van de reggae. Ook alweer 45 jaar geleden overleden in Miami, in het ziekenhuis in Miami. Dus we blijven een beetje in Miami-sfeer. Maar 45 jaar geleden, die man zou inmiddels 81 jaar geworden zijn. Hij is van 45. Okay. Hij mocht maar 36 jaar oud worden. En tijdloze muziek heeft die man toch gemaakt, hè? Dus,
1: Wanneer is hij overleden? 45 jaar
0: hij
1: geleden?
0: Hij is in 1945 geboren en hij is 45 jaar geleden overleden in mei 1981 in een ziekenhuis in Miami. Zo. Hij was op de terugweg uit Duitsland voor een experimentele behandeling door zo'n Procol Harum-achtige dokter in de Alpen in Duitsland. Dus vlak voor zijn dood zat hij in Duitsland, hier in Europa. Ja. Maar dat mocht allemaal niet baten, want daar was natuurlijk Rastafari. Dus de reguliere geneeskunde daar geloofde niet in. Uiteindelijk moesten toch zijn kinderen allemaal bij elkaar komen in een ziekenhuis van het universiteit.
1: Ja, maar hij had toch kanker, toch?
0: Hij had zeg maar een melanoom aan zijn teen.
1: Oh.
0: Maar goed, hij had ook 11 kinderen. En dat heeft hij ook wel netjes gedaan op zijn 36e. Dat hadden jij en ik niet, hè? 11 kinderen op onze 36e.
1: Nee. Dat heeft voor mij toch tot mijn 38e geduurd.
0: Je hebt niet je beste...
1: als ik dan geweten had dat hij een record had, dan had ik...
0: Had jij even wat meer vater ingezet, ja.
1: Ja, even een bijvrouw erbij.
0: Maar bij verschillende vrouwen, jij ook of niet?
1: Met name met dreadlocks allemaal. Nee, ik heb geen enkel kind, voor zover ik weet.
0: Heel goed, Bas. Ja.
1: Maar wat ik wel weet, is dat het wel heel bijzonder is. Want ik heb ooit een nummer gemaakt... En dat heet ook Exodus.
0: Nee, serieus, je meent het.
1: En dat is naar aanleiding van mijn broer die overleed. Die had ook een
0: de gevreesde ziekte?
1: Dus ja, de ziekte van Kahler, die wordt een beetje...
0: Is dat dan, joh?
1: Dat is, dan heb je een probleem met je beenmerg. En dat wordt eigenlijk, het lijkt heel erg op kanker, maar het wordt niet onder de kankersoorten gerekend.
0: Nee, en wanneer was dat alweer even geleden?
1: Dat was in 2009 of zo.
0: Valt hem mee, ja. Jaren 15, 16, 17.
1: En hij werkte bij de politie.
0: Ja.
1: En hij had dus een uittocht naar het hiernaam.
0: Ja, zo hoor je dat, hè.
1: En daar was zo'n beetje de hele politiemacht uit Oost-Gelderland. Die stond daarbij in een erehaag.
0: Zo.
1: En dat vond ik wel mooi. Dat tempo waardoor hij met zijn kist door die erehaag werd
0: heel
1: gehaald.
0: Snel.
1: Nee, het tempo... waarmee het, daar heb ik de muziek op gemaakt.
0: Oh, op zo'n manier, ja.
1: Dus ik laat hem even horen.
0: Ja, doe maar.

0: Ja, bijzonder. Je ziet ze wel lopen, ja. En stond jij er ook bij dan?
1: Ik wist ook niet dat ging gebeuren. Hè. De wedstrijd van de Graafschap werd zelfs verzet.
0: Zo.
1: Omdat de politie op de begrafenis moest zijn. En dan zie je zo'n erehaag en breng eregroet. Nou,
0: zo gaat dat wel, ja.
1: Ja,
0: en ook een Nederlandse vlag erop. Maar wat deed je broer dan? Was het een doorgewinterde boevenvanger? Of had hij wat?
1: Hij was... hoe noem je dat?
0: Chef?
1: Gevangenenwacht in de cellencomplexen.
0: Oh, dus meer die richting, ja.
1: Ja, de bewaking van de mensen die tijdelijk hebben opgesloten.
0: Dus zeg maar dienst justitiële inrichting, Okay,
1: en op een of andere manier was hij dusdanig geliefd. En hij had, bleek tijdens die begrafenis ook, dat hij zijn voorliefde had voor Braveheart, van die Schotse sferen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, het tempo van de erehaag en een beetje een Schotse sfeer.
0: Dat hoor je er wel in. Ja.
1: Dat hoor je er wel in.
0: Je hoort je ziet ze lopen inderdaad. Ja, ja. Mooi gedaan hoor.
1: Nou, goed, dan gaan wij naar het weerbericht. Overdag eerst veel zon, later meer wolken en een lokale bui. Vannacht toenemende bewolking, morgen onweersbuien. 22 graden. Ik zit nog steeds te bedenken hoe die nou heet. Arrestantenwacht. Daar zat hij bij. Ja.
0: Dat is de functie. Ja,
1: ja, morgen onweersbuien. Eens even kijken. Dan de wind is overdag west tot zuidwest. Zwak tot matig. 2 tot 4 boven. Vannacht zuidoostelijk. Zwak tot matig. 1 tot 3 boven. Dan de komende 5 dagen. Morgen 21 graden. S'nachts 14. Ach, woensdag 21. S'nachts 13. Donderdag 19. S'nachts 14. Vrijdag 18, s'nachts 12 en zaterdag 20, s'nachts 9. Het is weer gedaan met het bijzondere weer.
0: Ja, Hollandse zomerweer. Heerlijk, joh. Maar wel een beetje veel regen.
1: De kans op neerslag 95%. Op dinsdag, woensdag ook 95%. Donderdag 90%. Vrijdag 85%. Zaterdag nummer 20. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 25%. Woensdag 40%. Donderdag 40%. Vrijdag 60%. En zaterdag 65%. Nou, weerbericht. Dat brengt ons bij het verzoekje van Trixie. Die wilde graag Riders on the Storm horen. Nou,
0: daar gaan we.
1: Dat past wel mooi bij het weerbericht.

0: We Built This City, Starship. En dan hebben we het over ruimteschepen. En hebben we ook een alien aan de lijn?
1: Nee, goedemorgen met, je weet wel met wie. En, ik wil Bas en Adriaan, wou ik zeggen.
0: Ja.
1: Bas en André, heel fijne uitzending wensen nog verder.
2: Dankjewel.
1: Hartstikke leuk, André, dat je in een uitzending bent.
2: Ja, ik zit er op maandag, hè. Dat is vast prik nu. De 10e keer alweer, dus doe je voordeel mee.
1: Oh. Ja, man. En ik wens jullie een hele fijne uitzending. Ik ga lekker op luisteren. En ik heb het een beetje moeilijk, maar dat interesseert me niet. De zon die heeft heerlijk geschenen, maar van mij mag er ook een beetje regen komen. Ik denk voor de dieren ook wel. Nou, en...
2: Is je tuin een beetje droog of valt mee?
1: Ja, die is hartstikke droog.
2: Ja?
1: Alles is toch droog. Heel Holland staat toch op zijn...
2: We hebben gisteren toch een flinke bui gehad, of niet?
1: Nee, in Ermelo niet.
0: Nou, Ermelo niet?
2: Ik kom uit Ermelo.
1: Ja, ik woon in West, maar... Ja, maar daar heb je helemaal niet geregeld.
2: Dat zou kunnen, ja. Het was plaatselijk, dat klopt. Dus hebben jou weer... De weergoden hebben jou weer overgeslagen.
1: Ja.
2: Het is ook niet te geloven, hè. Je krijgt er echt van langs in het leven, jij, hè? Ja.
1: Ja, dat is een ding wat zeker is.
0: Ja, maar dat komt natuurlijk omdat ze, als ze aan jou denken, meteen al nattigheid voelen.
1: Oei. Hé, maar jongens, ik wens jullie echt nogmaals een hele mooie uitzending en een hele mooie dag.
0: Ja, ja, jij ook.
2: Thank you.
0: En het gaat deze week regenen, 95% kans op regen. Dus maak je borsten maar nat.
2: Ka-ching.
1: Komt helemaal goed aan, hè? Maar voor de dieren weet je wel. Oh, God,
0: ja.
1: Ja.
2: Ja, maar nou. Die dieren zijn keihard, hè? Ik bedoel, als ik zie hoe keihard die vogeltjes in mijn tuin zijn. Er zitten 100.000 katten die springen heen en weer. En al die mensen gooien allerlei gif in de natuur. Maar laat die roodbosjes maar schuiven, hoor. Als het ene nestje niet lukt, dan beginnen ze 3 weken later met het volgende nestje. Dus Elisabeth, je moet geloven in moedertje natuur, hè? Die is keihard.
1: Ja.
2: Krijgen we er niet onder.
1: Ja, en hier heb ik ook een merel en die sluit ook de hele dag. Hij begint om 5:00 's morgens. Nou, en s'avonds om 22:30 zit hij nog aan het zingen.
2: Ja, ongelooflijk.
1: Ja, ik vind het prachtig. Oké, jongens, bedankt voor alles. En ik heb geen woorden even meer.
2: Geniet ervan.
1: Nou, dank jullie. Dank je wel, André. Dank je wel, Bas. Hoi. Hoi, jongens.
0: Deze komt van jouw lijst.
2: Oh, ja.
0: Through the Fire.
2: Ja.
0: Chaka Khan.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een tbs-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen tbs krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een tbs-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Stroe en Voorthuizen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En een kwartier op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het, ja, welkom terug.
1: Ja, welkom terug iedereen. En het heerlijke, krakerige country stemmetje van Tennille Towns was dit.
0: Ja, van de 18 plus 2 van André. En daarmee werd het tweede uur alweer geopend. En waar ken je haar van?
1: Tennille Towns, ja, die is sowieso ergens dit jaar in mijn leven gerold.
0: Zo.
1: Ik weet ook niet precies hoe, maar...
0: Het rolt ook maar raak bij jou.
1: Het rolt maar raak, dat is toch heerlijk. Dat zijn de mooiste toch, hè? Als je ze zo tegenkomt, weet
0: ja,
1: je.
0: Van, ja, in het wild. Ja. In dit uur gaan we de headlines van de NOS eens even bij de kop pakken. Dus dat doen we dadelijk over ongeveer twee plaatjes. En eentje daarvan is van Lenny Kravitz, ook weer van jouw lijst. Wat,
1: ja,
0: ben je fan van Lenny?
1: Nou, ik denk alweer een jaar of 25 geleden had ik een maat die in de concertwereld lichttechnicus was. Weet je? Die zat in zo'n bakje. Ja. En die moest dan lampen op artiesten schijnen. En die was helemaal fan van Lenny Kravitz. Ja, groen, André, je moet Lenny luisteren. En ja, toen had je die hit van een Fly, weet je, Fly Away. I wanna fly away. En deze is ook wel lekker hoor, lekkere rock, Amerikaanse rock.

0: Zo, dat was hem, Lenny Kravitz. En dan zie ik op jouw lijst, de 18 plus 2 van André, de Rolling Stones opdagen.
1: Ja, dat vind jij wel mooi, of niet?
0: Ik, nou, dan moet altijd de hamvraag gesteld worden, hè? Beatles of Rolling Stones?
1: Oh, jongens, ja. Nou ja, precies. Die Lenny was Amerikaan. En die Rolling Stones zijn toch oorspronkelijk Engels, hè? Ja, die zijn Engels. En de Beatles ook. Maar de Beatles, ja, nee. Ik heb het gewoon 50-50. Ik denk dat die Beatles zijn wat braver, toch? Die vind ik wat braver.
0: Ja, die zijn wat braver.
1: Ja. Maar die Paul McCartney, ja, dat is toch ook een monster. Die man die leeft ook nog steeds. Maar er zijn wel iets meer Beatles overleden dan Stones, hè? Die Stones die zijn echt
0: hoeveel Beatles zijn er dood? 2, hè?
1: Er zijn er nog 2 Beatles over, er zijn nog 3 Rolling Stones over, geloof ik, hè?
0: Ja, maar even kijken hoeveel er dood zijn.
1: Ik bedoel, alleen die drummer van de Rolling Stones is overleden.
0: Nee, Brian Jones is verzopen in het zwembad,
1: ja,
0: hè?
1: Is ook 2, nee, ook 2.
0: Dus ook 2, dus...
1: Maar het staat nu 3-2, toch? 3-2, nog steeds, ja.
0: Wat zijn de 3 Beatles dood dan?

0: Nou, ik heb mij in mijn mapje gepleurd. Wat klinkt dit niet naar de Stones, zeg.
1: Nee, maar het is ook een beetje... Het was in de zomer van 1997 een hit. Ook in Nederland, volgens mij. Het was een beetje de late Stones. En volgens mij hebben ze sindsdien alweer een nummer 1 hit gehad. Maar heel lang niet. Een jaar of 20 hebben ze volgens mij...
0: Nee, maar los van of het nou nummer 1 is of niet. Ik had dit niet als Stones genoemd, nee.
1: Nee.
0: Om de simpele reden dat de bas en de drums ongelooflijk strak zijn. En dat waren ze nooit bij de Stones.
1: Nee, precies. En er zit ook een klein beetje rap in. Maar die gasten die waren toch ook behoorlijk... Het is toch eigenlijk een chameleon, hè? Die Mick Jagger. Dat is toch ook een... Die deed van alles.
0: Jawel, maar de band die rammelde van alle kanten. Dat had alles te maken met Charlie Watts. Die kon alleen maar snare.

0: Hi-hat, snare, hi-hat niet tegelijk. Dat de meeste drummers doen. Maar hij kon op het moment dat hij de snare deed, kon hij niet eens de hi-hat tegelijk aanslaan.
1: Was een slechte drummer volgens mij.
0: Het was de strakste op het gebied van snare hi-hat. Ja. Maar voor de rest was het de slechtste drummer ooit.
1: Jazz drummer. Was hij een beetje een autistische. Hij was nog
0: nee,
1: uit de jazz.
0: Hij was ook geen echte jazzer. Hij had wel een big band waar hij mee deed. Maar ja, daar heb je eigenlijk alleen maar een soort ritmebox nodig. En de bassist was ook. Ze moesten zo'n goede bassist vinden. Die zo slecht kon spelen als zijn voorganger.
1: Ja, en wie is de bassist? Is dat wie is de bassist bij hen dan?
0: Ja, volgens mij was Bill Wyman de bassist.
1: Ja, oorspronkelijk, ja.
0: Ja, oorspronkelijk, hè. Maar nu, toen hij wegging,
1: ze hebben
0: toen
1: geen,
0: moest ze iemand vinden die zo slecht kon spelen als hij.
1: Dus en, ze hebben altijd slechte bassisten gehad, want er is geen lead bassist bij hen die bekend is, hè?
0: Nee, maar er is een lead bassist, dus hij heb je eigenlijk nooit. Maar die Bill Wyman heeft dan wel weer het nummer van de Verve, Bittersweet Symphony, geschreven, dus...
1: Ach, ik mag ze wel. En wat, tot slot inderdaad, ik denk ook dat onze lieve heer die Rolling Stones toch wel mag. Hè, want anders laat je ze toch geen 60 jaar rocken op onze planeet. Het is toch niet normaal?
0: Nee, maar daarom was ik even benieuwd. Ik denk, was Charlie Watts al dood toen dit nummer uitkwam?
1: Nou, we zien het net 2021. Die man is alweer vijf. Het gaat toch hartstikke snel.
0: Ja. Maar dit was zeker weten niet Charlie Watts op drums.
1: Nee, dat zou zomaar kunnen. Misschien was hij even ziek toen, joh. Ja,
0: ja ik weet het ook niet. Maar goed, hoe dan ook.
1: Naar het nieuws, niet?
0: Ja, we gaan naar het nieuws. Eens even kijken. Wij noemen de headlines met de bijbehorende paginanummer. En dan horen we wel welke we moeten voorlezen. Het TBS-systeem nog verder vastgelopen, 107.
1: EO-presentator Menno Helmus overleden, 108.
0: Verkiezingen Colombia nog onbeslist, 128.
1: Man vast in een grot in Noord-Italië, 126.
0: Gewonden bij steekpartijen Den Haag, 121.
1: Bedreigingen na arrestatie in Zeist, 104.
0: Doden bij aanrijding A4 nabij België, 121.
1: En ruim 45 doden bij een explosie in Myanmar, 125.
0: Het kabinet wil stop op hulp Sierra Leone, 105. We beginnen met 104, er zit een abonnement op, dat gaan we sowieso doen. En wat we ook gaan doen is even een bluesnummer.
1: Ja.
0: Jankes, wie is dat?
1: Een zwarte bluesmuzikant met een zwarte vrouwelijke drummer. Nou, weet je wel, waar hoor je dat nou nog, hè?
0: Ja, dat is altijd wel leuk, een zwarte drummer.
1: Een vrouwelijke drummer ook,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, een vrouwelijke, ja. Dan,
1: heerlijk.
0: Ja, een drumster, ja.
1: Ik zag het, ja.
0: Dat zeggen we ook vaak. Hoe noemen ze een zwarte man achter de piano?
1: Nou, kom maar op.
0: Ja, een pianist.
1: Pianist.
0: Ja. Ja, de meeste mensen beginnen gelijk, zwart speler.
1: Nee, toevallig. Ik bedoel, ik noem het even omdat... ik ken hem zelf ook niet, maar ik hoorde dat langskomen. En ik zag hem bezig en dan zag ik die vrouwelijke zwarte drummer. Ja, ik word er wel enthousiast over. Laat ze maar schuiven, die zwarte mensen. Die kunnen wel muziek maken.

0: Zo, even een stukje blues van de 18 plus 2 van André. En eens even kijken. Heb je je mond al leeg? Ja, nee, maar dan...
1: Nou, ik was even een broodje aan het eten. Ja, dat lekker.
0: Nee, maar anders had ik even volgende voor geweest. Oh, nee, maar als je de mond toch leeg hebt, dan...
1: Ik heb hem helemaal leeg, hoor.
0: Doe jij deze even?
1: Oh ja, de 104. De Classic 104 op de Veluwe FM.
0: Ja.
1: Bij DWWW, daar gaat hij. Bedreigingen naar arrestatie in Zeist. Hij maakt je borst maar nat. Op sociale media zijn bedreigende en beledigende reacties geplaatst bij een post van de politie over een arrestatie in het AZC in Zeist, waarbij agenten geweld gebruikten. De politie heeft daarop de reacties maar uitgezet. Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar alle fatsoensnormen werden overschreven, zegt de politie. Nou, dan moet het ook echt wel zo zijn. De politie ging op 19 mei af op een melding van vernieling en bedreiging, waarbij sprake was van een mes. Op de beelden is te zien dat een agent met een hond een vrouw hardhandig wegtrekte die daarna op de grond valt. Daarop valt een man de agent aan. Hij werd gearresteerd, maar is inmiddels gelukkig weer vrij. Nou, wat een heerlijke...
0: Ja, mooi hè.
1: Illustratief beeld. Ja.
0: De ene helft van Nederland zegt de politie moet meer kunnen toeslaan.
1: Zo.
0: En de andere helft zegt de politie moet zich nergens meer bemoeien. Het is, er is niks meer normaal in Nederland. Hè?
1: Nou, en ik begreep dat die vrouw ook nog hoogzwanger was. Dus de meneer die gearresteerd werd heeft 9 maanden geleden goed zijn best gedaan. En dat gebeurt allemaal in het AZC. Ja, je hebt ook verder niks te doen dan kindertjes maken daar natuurlijk, denk ik. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Moet je anders doen als je de hele dag binnen moet zitten.
0: Dus het was al eerder, niet nu alleen voor de politieinval, maar het was al eerder een zoete inval.
1: Zo zeg nou. Ja. Hij vermaakt zich wel in Nederland, die man.
0: Ja, dus, maar daar mogen we niet over praten. Hè?
1: Oh, dat, moet ik mijn mond houden? Nou,
0: ja, nee, van mij betreft niet, maar er zullen gewoon een hoop mensen weer van die deugneuzen.
1: Nou, als we zo doorgaan en we laten de 30.000 per jaar het land binnenhouden, dan kunnen jij en ik vanzelf een keer onze mond houden. Maar dat gaan we maar niet doen, denk ik, hè?
0: Nee, ik zal nooit, maar dan ook nooit mijn mond houden.
1: De Nederlandse vrijheid laten we onszelf niet afnemen.
0: Nee, precies.

0: waren in het eerste uur hadden we al Down Down.
1: Oh ja?
0: Ja, status quo. Dit is dan de Petula Clark.
1: Ja, de jaren 60, toen alles nog goed en mooi was in Nederland.
0: Ja.
1: En in de wereld.
0: En toen leefde dus ook Menno Helmers nog.
1: Ja.
0: EO-presentator is op 64-jarige leeftijd overleden. Hij maakte tot 2010 programma's als Omega, Helpdesk, Live en Man-Vrouw. Helmers werkte ook als voorganger en leidde de evangelische organisatie Vineyard Benelux. Menno was een maker met een missie. Drie M's, wat wil je nog meer?
1: Hoi.
0: Menno was een maker met een missie. Vol van Jezus, vol ideeën en bron van creativiteit, zegt EO-directeur Arjan Lok. Hij was altijd gedreven om mensen op een frisse, innovatieve manier met het geloof in aanraking te brengen. In 2022 kreeg Helmers kanker. Daarover had hij veel vragen aan God, zei hij in EO-visie. Ook droomde hij ervan dat hij zou herstellen, omdat hij mij heeft aangeraakt en de kanker weg is.
1: Ah.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat hij...
0: viel wel een beetje tegen nu.
1: Nou, ik denk dat hij nu flink aan het herstellen is in de hemel. En ze hadden hem denk ik nodig daarboven, want er zitten inmiddels ongeveer 60 miljard mensen in de hemel en ongeveer 60 miljard mensen in de hel. Hier op aarde hebben we nog 9 miljard mensen in de aanbieding. Maar ik denk
0: hoe kom je
1: dat
0: bij
1: dan...
0: die aantallen? 60 miljard daar en 6 miljard hier?
1: Nou, de huidige schattingen zijn dat er ongeveer in totaal 117 miljard moderne mensen hebben geleefd. Ik doe denk even 50-50 aan de hemelpoort. Kom je op 60 in de hemel, 60 in de hel.
0: Nou ja, ik doe het anders.
1: Jij gelooft niet in de hel, hè?
0: Nee. Ik heb het nu even over aantallen. Ik ga ervan uit, we hebben 1 miljard moslims.
1: Oh ja.
0: Dat zijn 500.000 moslimmannen. En die krijgen allemaal 70 maagden.
1: Ja.
0: Dus 500 miljoen maal 70, die moeten er sowieso al zijn in de hemel.
1: Ik probeer
0: dus die aantallen bij jou, die zijn te laag hoor.
1: Ik probeer het een beetje makkelijk te houden voor de luisteraars, maar jij maakt het weer gecompliceerd.
0: Ik maak het geloofwaardig. En als je zegt dat er in de hemel maagden op je wachten, en dat is niet zo.
1: Ja. Nee, maar in ieder geval, het is, ik vind dat die laatste zin vind ik inderdaad zeer interessant. Ja. Hij heeft in ieder geval veel vragen.
0: Ja, en, dan moet je meteen maar even naar de klantenservice, dat die toch niet zo goed geholpen is.
1: Ik denk dat die daar op dit moment staat, ja, de klantenservice.
0: Ja, de klantenservice, er was mij beloofd dat.
1: Juist.
0: En dat, maar goed.

0: Sarah McLachlan en Building a Mystery.
1: Prachtig.
0: Ja, ze doen maar door. Wat ze niet laten kan. Goed, eens even kijken. Dan zijn we nog op pagina 125 nog even willen doen.
2: Ja, René had hem aangevraagd.
0: Ja, doe jij hem?
2: Ja, ik zal even een dramatisch bericht uit het tropische Myanmar. Ruim 45.000 doden bij een explosie daar. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen. Onder hen zijn 6 kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. Die zijn ontploft. Meer dan 100 panden liggen in puin. Er zijn ruim 70 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ontploffing was in een dorp in de gemeente waar silica wordt gedolven. Een mineraal dat wordt gebruikt bij de productie van keramiek, glas en beton. Het gebied bij de Chinese grens staat onder controle van een rebellengroep. Die zegt dat in het gebouw de krachtige springstof gelignit lag opgeslagen. Nou zeg, het gelignit, dat is ook een van jouw favoriete springstoffen.
0: Ik zit even nog naar dat woord te kijken van, ja. Het lijkt wel Belgisch. Gelignit, dat is verboden, je mag niet liegen.
2: Ik heb er nooit van gehoord eigenlijk. Nee, dynamiet niet. Ken ik wel, hè? Dynamiet, maar...
0: Maar je ziet helemaal van die woorden, gelignit, dus...
2: Silica, nou silica, dat, silica, klopt, dat is gewoon zand.
0: Onderdeel van siliconen.
2: Ja, nou, silicium is meer gewoon wat er in de Sahara ligt. Dat is allemaal silicium.
0: Okay.
2: Dus dat klopt wel. Maar gelignit, nee, ik denk dat die Chinezen zullen wel dynamiet weer in de vierdubbele kwadraat hebben gegooid. En dan wordt het alleen maar krachtiger. Want ja, ik bedoel, die mijnen moeten wel, het moet wel goed ontploffen daar allemaal. Hè? Het moet wel allemaal de lucht in natuurlijk.
0: Ja.
2: De hele wereld moet de lucht in, Bas. Nee,
0: het is één grote vuurwerk, ja. Ja, jammer dat het alleen maar toe bedacht is aan oud en nieuw. Blazen die handel.
2: Elke dag.
0: Ja, goed. Hoe dan ook, dit waren de pagina's die we voor moesten lezen.
2: Het was weer vrolijk nieuws.
0: Hè? Precies. En dan ga ik nog even kijken. Zat er voor jou nog wat bij? Waarvan je zegt, nou,
2: nu even kijken. Naar. We kijken straks om 11 uur ook nog even, geloof ik. Maar nu op dit moment... Ja, even kijken. We hebben Menno gehad natuurlijk. We hebben Zeist gehad, AZC. Zullen wij gewoon lekker verder gaan met muziek eerst?
0: Ja, laten we dat maar doen. Voor mij zit er eigenlijk ook niks meer bij. Dus dan gaan we naar... jij had op jouw lijst staan de Red Hot Chili Peppers. Nou, we lopen alweer richting de lunch. Ja. Dus Red Hot Chili Pepper, dat kan.

0: Ja, dat was hem. De Red Hot Chili Peppers. Ja, achteraf gezien denk ik van, oh ja, die ken ik wel.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, ja, ja. Mooie, mooie baslijn zit erin. Eens even kijken. Dan hebben wij volgens mij alles gehad.
2: Het nieuws is er doorheen, het belangrijkste nieuws.
0: We kunnen er nog wel even eentje pakken uit de brievenbus, zeg maar. Dan, dan hebben we die ook schoon. Eens even kijken. Stichting Mensen in Nood 0341 houdt grote kledingverkoop voor iedereen. Buurvrouw Nel is ook geopend. Even meeliften.
2: Ja.
0: Zaterdag 6 juni, volgende week zaterdag. Of nee, aanstaande zaterdag organiseert Stichting Mensen in Nood een grote kledingverkoop aan de Nobelstraat of is het Nobelstraat?
1: Nobel.
0: Nobelstraat ja. 9 in Harderwijk. De verkoop is geopend van 9:30 tot 1 uur en iedereen is van harte welkom. Normaal gesproken is de tweedehands kleding van Stichting Mensen in Nood uitsluitend beschikbaar van mensen en gezinnen die door de stichting geholpen worden. Omdat er een nieuwe collectie beschikbaar is, moet er nu ruimte gemaakt worden in de voorraad. Daarom wordt de kleding een paar keer per jaar voor iedereen verkocht.
2: Ja, mooi. En ken jij Nels, Nels Shop? Ken je die,
0: Nee. Nel? Ik ken een hoop Nellen, maar geen shops. Het is daarbij een mooie gelegenheid om de stichting te bezoeken en te kijken wat ze nou precies doen. Ook voor advies of een praatje is het tijd en gelegenheid. En bezoekers kunnen kiezen uit de ruime collectie dames, heren en kinderkleding. Damesmaten zijn verkrijgbaar van maat 36 tot en met 56. Herenmaten van S tot en met XL. En kindermaten van 92 tot en met 176. Ook is daar een ruime sortering, beddengoed aanwezig. Alle artikelen kosten slechts 1 euro per stuk. Betalen kan contant of met de pin. Nou, dat is ook even weer even leuk.
2: Ik vind het wel mooi positief nieuws. En waar is dat? Dus die Nobelstraat 7, die moet je even opzoeken.
0: En 9. Nobelstraat 7 en 9. Oh. Daar kan je naartoe om te snuffelen. Dus, en dat is aanstaande zaterdag. Goed, hebben we dat bericht gehad. Dan hebben we ook een schone mailbox. En dan kunnen we rustig verder met onze bezigheden. Zoals dat bijvoorbeeld is Another Life. Ben je al toe aan een Another Life?
2: Ja, ik ben er eigenlijk. Ik zit er volle bak in. Ik ben natuurlijk 3 jaar geleden, ongeveer, wat is het? 2 jaar geleden, onderuit gegaan. En ik ben langzaam aan het opkrabbelen. Onder andere hier.
0: In welke zin? Met de fiets? Met de auto?
2: Nou, nee, op na 28 jaar in de zuivel, weet je wel. En, ik heb 28 jaar kratten lopen tillen.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment ging ik letterlijk en figuurlijk door mijn rug heen.
0: Okay.
2: En nu is het tijd voor Another Life.
0: Maar dus je bent eigenlijk deels afgekeurd dan?
2: Nee, ik ben nog niet afgekeurd.
0: Dat niet.
2: Wou jij mij gaan afkeuren?
0: Nee, maar bedoel, jij zegt ik ben door de rug gegaan. Dat is al 2 jaar geleden. Nou, meestal als je 2 jaar uit de relatie bent, dan ben je weg bij de baas.
2: Ja, precies. Nee, ik ben inderdaad weg bij de baas. Klopt, ja. Dus dat Another Life is zeker op mij van toepassing.
0: Nou.
2: Maar precies de details zijn nog niet bekend.

0: wel een heel fijn deuntje.
1: Ja, een beetje house, hè? Now with Synthes, samen met Josefina. En een beetje houserig, een beetje clubberig. En another life. Maar ja. Ik heb een nieuw leven in de steiger staan. Ben jij al door al je 9 levens heen? Of heb je nog maar...
0: Ik heb een iets andere theorie. Ben met mijn laatste leven bezig.
1: Denk je wel? Ja.
0: Ja.
1: Nou, precies. Die 9 levens. Een kat heeft 9 levens. Nee, ik geloof niet in 9 levens. Maar ja, soms zonder dat je het er zelf het wilt of er iets aan kan doen, dan krijg je een tik en dan lig je opeens. Ja, dan ben je gedwongen om om iets nieuws te fabriceren. En... Als ik zo zie wat hier op de Veluwe allemaal gebeurt en zo, zijn er genoeg opties om nieuwe levens te beginnen. Maar meestal zitten de meeste mensen er ook vast. Hè? Vroeger als je boer was, dan bleef je boer, weet je wel. En ook nu bijvoorbeeld die Rolling Stones, 60 jaar rocken. Die gasten, die Mick Jagger heeft ook niet eens een keer gezegd van na 40 jaar van ik kap ermee en ik ga bakker worden, weet je, banketbakker in Londen. Het is niet makkelijk om... Om even wat anders te doen zomaar.
0: Ja, goed. Maar het is ook maar net hoe zwaar je jezelf oplicht. Dat je wat anders moet gaan doen.
1: Precies. Nee, dat is zo. Ja. Ja. Don't change a winning team. Zo is het ook.
0: Ik heb gewoon op een gegeven moment een terugblik gedaan. En dan zie je gewoon dat één keer in de aantal jaren. Dan verandert er iets groots in mijn leven. En dat kan door overmacht zijn. Of door samenloop van. Of wat dan ook. Ja. Waardoor het sowieso een andere kant op gaat.
1: Ja.
0: En als ik dat dan zo uitreken, dan kom ik in mijn geval uit op zo één keer in de 11 jaar een heftige verandering. Als je dan het allemaal bijbels bekijkt,
1: ja.
0: dan heb je 7 dagen in een week, waarvan 1 rustdag. Dus 6 keer 11 is 66 en dan de laatste rustdag is ook 11 jaar. Dus dan zou je 77 worden. Laat dat nou ongeveer ook de gemiddelde leeftijd van mensen zijn. Dus dan qua mijn uitrekening komt dat ik in de laatste fase bezig ben. En mijn precieze berekeningen, omdat mij die 11 jaar niet helemaal kloppen, zou betekenen dat die laatste fase afloopt in 2027.
1: Ja, oh ja joh.
0: Dus dan zit ik ook in mijn laatste jaar.
1: Ja, precies. Het allerlaatste jaar al. Nee, het allerlaatste jaar voor de laatste fase.
0: Nee. Het allerlaatste jaar.
1: Nou zeg. Lekker. Daar schrik ik een beetje van. Maar oké. Ja, jouw berekening.
0: Het is een berekening.
1: Ja, dus, het is een berekening. Maar jij zit toch nog niet aan de 77?
0: Nee, maar dat zeg ik. Uitgaande van gemiddelde 11 jaar. Ja, mijn eerste fase was na 13 jaar en daarna ging het na 9 jaar.
1: Ja.
0: Dus als je dat dan om de 9 jaar een verandering hebt, dan kom je dus uiteindelijk uit op...
1: Ik denk dat je niet mag klagen, want elke 10 jaar wat anders is best mooi. Hè? Maar in een relatie heb je toch die 7-year itch, dat de mensen na 7 jaar elkaar al... Klaar zat zijn. Maar
0: ik denk, daar is bewezen. Bij
1: is
0: de
1: dat 7 bewezen?
0: Years itch, is bewezen dat als je het gewoon maar laat gebeuren, dan gebeurt het.
1: Ja, dat gebeurt.
0: Maar
1: het,
0: als
1: ja.
0: jij maar een klein ietsje verandert, en de meeste mensen denken dan naar de 7 years itch, ik moet een nieuwe partner.
1: Precies, ja.
0: Maar je zou kunnen denken, ik ga mijn huis schilderen. Ja. Ik moet even een nieuw kleurtje op mijn woonkamer hebben. Dat is al genoeg. Maar mensen raken dan uitgekeken. Vaak maak je de verkeerde keuzes. Waardoor je denkt van nou, ik zit nu zo in de put, ik moet hier mee stoppen en het houdt me niet op. En daar waar je van denkt, nou daar moet ik niet mee stoppen, want daar word ik zielsgelukkig van. Dat is vaak de oorzaak dat je zwaar ongelukkig bent.
1: Het is ook, we hebben het vanochtend, wordt het na een uurtje of twee al duidelijk. Het is toch een ontzettende uitdaging om mens te zijn, hè? Op de Veluwe.
0: Ja, mens zijn is op zich een hele uitdaging. En het was makkelijker geweest om dier te zijn. Maar dan ben je ook wat meer een prooi dan...
1: Eten of gegeten worden.
0: Ja, precies. Dus, nou, en ik kijk naar het heeft geen zin meer om muziek op te starten.
1: Nee.
0: Want het nieuws zit alweer te drukken.
1: Komt eraan.
0: Het nieuws van 9 uur. Nou, daar gaan wij eens even naar luisteren. Kijken of er weer wat nieuws te melden valt. Tot na het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het zijn vooral de werkzaamheden in Zwolle die voor vertraging zorgen op de snelweg. In Zwolle bij de Spolderbergbrug wordt al de hele tijd gewerkt. Het geeft elke dag veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file, bijna 40 minuten vertraging. En ook op de A50 daardoor, Apeldoorn richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo.
1: Schwitzfood.
0: Ja, en het derde uur is hiermee geopend. In dit uur gaan we dus het regionale nieuws uit Harderwijk, Ermelo en Putten erbij pakken. En dat kan van alles zijn. Heb jij nog schokkende dingen uit de regio?
1: Uit mijn plekje hier, Ermelo.
0: Ja?
1: Nou, ik vond het, dat valt wel mee, maar ik vond het, het was vorige week al door Ronnie Mans uitgebreid aangekondigd. Het was een extreem druk weekend in Ermelo. Maar viel nog wel mee. Maar het was druk in Ermelo, weet je wel. Met 4 festivals en weet ik het allemaal. Je had ook het Beach Festival Zeewolde. Maar een zeer positief. Ik wil eigenlijk even een duimpje omhoog doen voor de gemeente Zeewolde. Want ik heb het hele Beach Festival met Jantje Smit en al die schreeuwers. Heb ik gewoon niet gehoord. Andere jaren hoorde je dat nog wel eens. Dat boem, boem, boem. Weet je wel, de hele avond.
0: Is het wel doorgegaan?
1: Het is volgens mij wel doorgegaan. Ja, okay. Misschien is het helemaal niet doorgegaan. Volgens mij is het wel doorgegaan.
0: Yeah.
1: Of heb jij berichten gekregen dat het niet door is gegaan?
0: Dat wil ik niet, maar bedoel, als je het elk jaar hoort en je hoort dit jaar helemaal niks.
1: Ja, nee, ik begin nu jij het zegt ook te twijfelen. Maar ik denk dat ze eindelijk die boxers een keer wat zachter hebben gezet. Want allemaal hartstikke leuk hoor, dat die 18, 19, 20-jarige mensen het leven moeten vieren. Maar de afgelopen jaren, ik zit een beetje die kant, weet je. Ik zit aan de Zeewolde kant in Ermelo. Yeah. Dus net zoals die DEFCON, weet je wel, die DEFCON gebeuren. Ieder zijn ding, maar dat hoeft voor mij niet 10 kilometer verderop te horen te zijn. Weet je wel, jaarlijks. Dus volgens mij hadden ze ook wat klachten binnengekregen van uit Horst en Telgt en zo. Van Beach Festival leuk, maar hou je eigen feestje.
0: Ja, dus dat... ze hadden de boel kunnen omdraaien richting Lelystad. Hè?
1: Precies, ja. Nee, je kunt volgens mij wel, daar weet jij misschien meer van. Je kunt toch gewoon een beetje rommelen met hoe je de dingen neerzet en zo.
0: Ja,
1: weet je?
0: Maar aan de andere kant, de weersomstandigheden kan je ook niet...
1: Precies, ja.
0: Soms kun je dingen horen, zeker bij over water. Dat is,
1: klopt, ja. Ik denk dat de wind gewoon goed stond. Maar ik zal nog eens even gaan googlen of het allemaal door is gegaan.
0: Of het wel door is gegaan, ja. Lijkt mij meer voor de hand liggen dat het niet door is gegaan.
1: Geldgebrek, ja.
0: Of andere datum, of weet ik veel wat. Of misschien wel afgeblazen vanwege de hitte.
1: We zoeken het
0: want
1: even
0: er
1: uit.
0: Waren weer een hoop mensen onwel bij allerlei marathons.
1: Ja,
0: zelfs bij halve marathons.
1: Nou, dat is wel ook een dingetje. Ja, op me de woorden uit de mond, Bas. Maar goed, ik moet een beetje oppassen soms met mijn mening geven. Maar die marathons, daar kan ik ook, daar kunnen we een heel mooi gesprek over voeren. Dat is
0: precies.
1: Gaan we een andere keer misschien wel doen?
0: Een andere keer.
2: Hello!
3: Yeah. Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye.
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
2: Yeah.
3: My girl-

0: Zo.
1: Lauren Daigle. Samen met Switchfoot.
0: Ja. Switchfoot en dan met een T. Hè. Dus niet dat je denkt wisselend eten. Maar gewoon Switchfoot.
1: Switchen. Wij krijgen van de El Japo wat vragen en opmerkingen, of niet?
0: Ja, André, waar werkte je in de periode waarin je onderuit ging? Ik hoorde het niet goed.
1: Nee, we zijn druk bezig. Nee, ik zat in de El Japo. Ik heb 28 jaar in de Zuivel gewerkt in Nijkerk.
0: In de Zuivel,
1: en,
0: ja.
1: In de Zuivel. En hij vraagt ook van of ik al aan jou heb gevraagd hoe jouw week was. Ja, dat klopt. Het is volgens mij niet de bedoeling als jij mij een vraag stelt, dat ik jou meteen een wedervraag stel. Maar is wel leuk. Wel leuk om even te vragen. Want mijn week was dus tropisch. Maar hoe was jouw week dan?
0: Nou, donderdag had ik een dagje vrij.
1: Ja, je was even weg, hè?
0: Ja, ja dat was me goed bevallen. En ik had inderdaad gezegd, diegene die raadt waarom dat ik er niet ben. Oh, die krijgt een taart.
1: Dat was het. Ja.
0: Maar niemand had geraden.
1: Nee, hè? Nee, want ik kon het ook niet. Ik dacht van, de hitte is, je bent bevangen door de hitte of zo. Maar wat wil jij uitweiden over wat je moet dat nog bekend worden wat jij deed? Of is dat gewoon lekker?
0: Er moet helemaal niks, maar ik vond het wel leuk om er weer een prijsvraag aan te koppelen. En er is maar twee iemanden inmiddels die het weten waarom dat ik er niet was.
1: Nou, het voldoende toch?
0: Ja, precies. En het stelt allemaal niet zo heel veel voor. En aan de andere kant ook weer wel misschien.
1: Was het een dag was het nou een hele hete dag? Viel wel mee. Die donderdag was niet zo heet, geloof ik.
0: Nee, toch? Want je weet van tevoren niet hoe warm het wordt. Maar door de warmte bevangen, je hebt vanmorgen gemerkt, er kan hier als een vriescel afgesteld worden.
1: Nee, dus hier was het inderdaad. Hier is het. Echte basement.
0: Maar ik zou alle mensen die zich druk gemaakt hebben. Ah. Ik heb de laatste half jaar nogal wat klachten, lichamelijke klachten.
1: Ik weet ervan inmiddels, ja.
0: En daardoor ben ik ongelooflijk niet mobiel. Dat betekent dat 20 meter lopen is echt max.
1: Ja.
0: En alles daarna, dan moet ik een half uur tot drie kwartier bijkomen. Dus er zijn allerlei bijzondere omstandigheden geschapen. Zodat ik de auto hier tot aan het poortje kan zetten. Dan hoef ik alleen de trap maar af. En de trap af, dat gaat nog. Maar zo straks naar huis de trap op, dat is weer een ding.
1: Trap op is lastig, hè?
0: Ja, en wat gebeurt er? Wat moet er één keer per jaar gebeuren dat met je auto?
1: Ja, APK'tje.
0: APK'tje. En dat stond er nou eenmaal gepland voor afgelopen donderdag. Dus ik was op geen enkele manier in de mogelijkheid om überhaupt hier te komen.

0: Nee, oh ja.
1: Dus dat was de reden. Mijn auto had een APK, dus kon ik niet hier aanwezig zijn.
0: Maar zat jij dan samen met onze grote vriend Donald Trump in de... Want die had afgelopen donderdag ook een APK.
1: Ja. Nee,
0: kerngezond, hè, die man. Kerngezond.
1: Ja, dat zeggen ze, hè.
0: En vooral geestelijk is die helemaal in orde.
1: Ja, maar dat wisten we allemaal al. Daar hoef je elke dag maar naar tv maar te kijken.
0: Ik vind het wel bijzonder dat jij... Dus jullie zaten gezellig samen met elkaar te keuvelen in het ziekenhuis?
1: Nee, dat heb je niet goed geluisterd. Nee. Hij zat met mijn auto samen te keuvelen. Mijn auto had een APK en Donald Trump had een APK.
0: Die? Ja, ik dacht dat je over jezelf had. Die had over je auto.
1: Nee. Ik zelf niet. Man.
0: Ik doe ook weer aannames vanochtend die weer helemaal niet kloppen.
1: Maar daar ben ik nog steeds aan het... Het gaat heel traag, maar gestaag weer de goede kant op.
0: Maar moet jij zelf niet een APK, zoals Trump, even doormeten, even naar je benen kijken of wat ook, weet je wel?
1: Het zit hem niet. Kijk, als het heel makkelijk aan te tonen was het al opgelost.
0: Dat is zo. Ja.
1: Het speelt al wat langer en er komt een heleboel bij kijken en... Mijn verhoudingen met de medische wereld zijn nou niet dusdanig dat... En de manier waarop ze werken is ze gaan elimineren. Oh. Dus ze gaan niet vertellen van dit heb jij.
0: Nee,
1: dit heb je niet en dat heb je niet en dat heb je niet. Dan gaan we naar dit. Dus op het moment dat ik echt toe zou geven aan een grondige inspectie... kan ik sowieso stoppen met radio maken.
0: Ja. Ja, dus. Dat. Maar zijn wij nou, El Chapo nou een taart verschuldigd? Nee dus. Hè?
1: Hij heeft het niet gedaan.
0: Nee, hij is er gewoon keihard misgelopen.
1: Hij had moeten zeggen, je auto heeft een APK. Dan had hij een taart gehad.
0: Ja, maar El Chapo, dan moet je zelf even naar de baguettebakker.
1: Ja, of naar de APK-boer. En dan gokken wij dat jij naar de APK bent, dan krijgen wij een taart van jou.
0: Hatschikidee.
1: Zo is het ook nog eens een keertje. Goed, dat.
0: Hadden wij een plaatje in de aanbieding, of niet?
1: Ja,
0: of hadden we klaarstaan? Ja.

0: Ja, en ik had er nog een van jouw lijst ook nog klaarstaan. Een Nederlands product zelfs. Scarlet Ribbon.
1: Oh ja, de Paling Sound.
0: Yep.

0: The Cats.
1: Zo, nou.
0: Mooi hoor. Hey, El Chapo die is nogal enthousiast over mijn zuiververleden. Maar ik weet inmiddels dat hij alles van... inderdaad, hij weet een heleboel van muziek. En hij weet een heleboel van honden. En hij weet een heleboel van auto's. Zo, we krijgen allemaal illegale tips van hem binnen over de APK. Maar wat is hij daar aan het brouwen dan? Hij stuurt een foto inderdaad met... melk, karnemelk of zo? Wat ben je aan het brouwen?
1: Ik denk dat hij iets met melk aan het doen is. Of
0: nee, leuk. Dus ik heb al ik heb opeens een connectie met El Chapo. Want wij zitten in hetzelfde vakgebied.
1: Maar nou moet hij even meehelpen rekenen, want ik kom hier niet uit.
0: Nee,
1: ik neem altijd een leenauto mee als mijne voor de APK moet. Ja, ik dus niet, want mijn auto zijn stoel is helemaal afgesteld op mijn rug.
0: Ja, begrijpelijk.
1: En een lage instap, ik heb altijd hoge instap gehad, maar een lage instap, als dat niet helemaal klopt, dan breek ik sowieso al de midden. Dan zegt hij een standaard een maand te laat, inmiddels een jaar aan kosten uitgespaard. Dat lijkt mij onmogelijk.
0: Nee, dat is volgens mij wel mogelijk. Als je gewoon elke jaar, als je 12 jaar lang een maand wacht, dan heb je gewoon een jaar uitgespaard. Lijkt
1: mij. Dan zou je ervan uitgaan dat je elk jaar een andere APK-datum hebt, maar dat is niet waar.
0: Nee, dat klopt. Dat ligt eraan. Dat klopt alleen bij dezelfde auto, denk ik dan. Ja,
1: precies. Als je dezelfde auto hebt, heb je altijd dezelfde APK-datum.
0: En bij mij gaat dat niet door, bij jou waarschijnlijk ook niet, want jij hebt de afgelopen 12 jaar ook wel eens een andere auto gehad, denk ik niet.
1: Ik heb inmiddels 41 auto's gehad, maar deze heb ik al sinds 2015 of zo.
0: Nou, deze had je al lang, dus jij had het ook kunnen doen, maar ik denk dat El Chapo gelijk heeft. Ik denk dat dat gewoon werkt, maar of we dat nou uitgebreid op de radio moeten verkondigen, dat is natuurlijk, daar wordt de RDW niet blij van, hè?
1: Nou en? Nou, denk je dat de RDW zit te luisteren nu?
0: Nou, de Belastingdienst...
1: Maar nog, kijk, stel je hebt een auto... als je dezelfde auto hebt, dan gaat het niet op. Want dan moet je altijd... Mijn auto moet altijd op 31 mei gekeurd worden.
0: Ja.
1: Dus je kan hooguit een maand uitstellen, maar niet een jaar opsparen. Op het moment dat je een wisselende auto hebt...
0: Dat gaat helemaal niet door. Nee.
1: Kan je het wel een maand uitstellen, maar dan is die logica van...
0: Hij komt er al in, hij zegt inderdaad... Volgens mij, als ik zo een beetje rustig nadenk, dan klopt. Als je elk jaar gewoon een maand uitstelt, dan heb je na 12 jaar een jaar uitgesteld. En dat scheelt denk ik wel in de kosten. Hij zegt het zelf ook al. Je kunt het gewoon, die datum kun je dan... je kunt het op de een of andere manier inderdaad...
1: Dat is niet waar.
0: Nee, jij vindt van niet. Ja.
1: Ik heb vaker mijn auto later gekeurd, maar het jaar erop krijg ik echt geen andere datum hoor.
0: Het probleem is inderdaad dat die datum hetzelfde blijft staan. Klopt, je hebt
1: die datum blijft gewoon hetzelfde, dus dat is gewoon gelul.
0: Wat betreft de tijd, wat betreft het betalen van zijn rekeningen wel, weet je wel? Wat betreft die keuringsdatum blijft...
1: Ja, nee, precies.
0: Hij hoeft te zorgen...
1: Ja, gewoon rekeningen helemaal niet betalen.
0: Ik denk dat...
1: Dat kun je ook helemaal doen. Veel
0: ja, maar dan krijgen die garagehouder weer aan de deur. Dat wil hij ook niet natuurlijk, weet je wel.
1: Ja, nee, want kijk, op het moment dat je... te vroeg keurt, is het dan mag wel. Je mag
0: dat
1: twee maanden vroeg
0: Dat heb ik gedaan, dan wordt hij gewoon op die datum gezet. Dan wordt hij gewoon op
1: 31
0: mei.
1: Maar dat jaar erop heb je gewoon weer 31 mei. Maar als je te laat bent, want je mag ook te laat... Dan gaat hij echt niet zeggen dat je volgend jaar een andere keuring hebt. Want de keuring is op basis van de afgifte van...
0: Ik begin jou te begrijpen, maar ik begrijp als Jaap ook. Want volgens mij kun je dan wel je eigen rekeningen telkens een maandje uitstellen. Dus dat, maar of je nou uiteindelijk kosten bespaart, dat is een goede vraag.
1: Dat zou dus betekenen dat je bij de laatste APK 12 maanden niet betaalt.
0: Nee, precies, dat is waar.
1: Ja. En dan bied je de volgende keer de auto aan. En dan zeg je, ja, donderop, je hebt al 12 maanden niet betaald. Dus,
0: je bent scherper dan ik op de maandagochtend.
1: Ja, joh, mijn gekke Henkie.

0: even blauw voor Elisabeth in Ermelo, want die vindt dit een fijn liedje. Nou, die ook weer helemaal blij. En dan gaan wij eens even kijken wat we dan nog hebben. Muzikale seizoensafsluiting bij Alzheimer Trefpunt in Putten. Het seizoen wordt opnieuw feestelijk afgesloten met een muzikale avond. Net als vorig jaar staat muziek centraal tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. Te gast is Willemien van Gelder van Muziek Dichtbij. Samen met de bezoekers worden liederen van vroeger en nu gezongen, zowel christelijke als reguliere muziek. Volgens Willemien werkt muziek verbindend en roept het herinneringen en gevoelens op. Daarmee belooft het een warme, bijzondere avond te worden. En die avond is op 9 juni in de Aker aan het Fontanusplein 2 in Putten. Vanaf 7 uur is de inloop met koffie en thee, waarna het programma van 7:30 begint. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen. Ja, dat bij Alzheimer is muziek doet wonderen, hè?
1: Ja, dat zegt genoeg over wat wij hier aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Muziek is, is een eigen taal, hè? Bijzondere taal.
0: Ja. En dan Art van Duschoten neemt na 23 jaar afscheid als voorzitter van de SNMP niet altijd meer aan hoeven staan. Ja, dat zou je nog tegenvallen, jongen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Als je altijd aanstaat en je mag dan de hele dagen uit. Nou, dat is niet een feestje, hoor. Maar goed, hij is echt een vrijwilligersloopbaan. Voor de natuur heeft het eind bereikt. Hij noemt bij voorkeur 1. We zijn in de loop der jaren een echte gesprekspartner geworden voor de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om dassen. En daar ben ik trots op.
1: Ja, is heel trots op. Dat net de gemeente Putten 1,6 miljoen uit moet geven. Wat was het? 1,2 miljoen. Dat is toch voor die Dassenburg.
0: Ja, of 1,7 zelfs. Hè?
1: Nou, bedankt Aard, zegt de gemeente.
0: Voor Dassen.
1: Niet te geloven. Maar goed, hoe lang is die bezig geweest, Aard? Het was al een paar keer in het nieuws. 23 jaar, zei hij, ja.
0: Maar als twee Dassen 1,7 miljoen waard zijn, hoeveel zouden er dan jeugdige thuiswonende jongeren waard zijn voor de gemeente Putten?
1: Touché, Bas.
0: Ja,
1: touché.
0: Het is maar een vraag, hè?
1: Ja, beesten boven de mens. Ja, het mag ook wel eens. Ja,
0: vooruit dan maar weer. We gaan er weer een van de 18 plus 2 van André pakken.
1: Ja, Josh Stone. Gooi
0: met
1: hem
0: Karma.
1: Erin, hoor.

0: Ja, die das blijft de gemoederen in Putten toch bezighouden. Hè?
1: Ja,
0: die,
1: ja.
0: Het is, Koos heeft een goede idee, Koos.
1: Ja, twee patronen die zijn 4 euro. Hoor. Dat is goedkoper dan 1,7 miljoen.
0: Het is een makkelijk rekensommetje, hoor.
1: Ja, inderdaad. Dus wat dat betreft...
0: Ja, de gemeenteraad Putten heeft anders beslist.
1: Huh? Ja, en zo gaan die dingen dan. Dus dat... Het is niet anders. Het is nou helemaal zo. Dus daar leggen we ons dan bij neer. Goed, eens even kijken.
0: Doen we wat nieuws?
1: Ja, Putters muziektalent schittert tijdens jeugdmuziekpodium. En dat is 27 juni, op vrijdag 27 juni, bij Strout. Dan vindt de 7e editie van het jeugdmuziekpodium plaats. Tijdens deze avond krijgen Putterse muziekleerlingen de gelegenheid om muzikale vaardigheden aan het publiek te laten horen. Dat is altijd leuk. En eens even kijken. Het programma bestaat uit verschillende muziekstijlen, van klassiek tot modern. Presentaties in handen van Rinette Zegers. En Nesla Zegers, die samen met muziekdocenten het programma samenstelt. Oh, dat is aan Rinette wel goed uitbesteed.
0: Ja, de jeugd heeft de toekomst, hè?
1: Ja, ze kan goed zingen. Rinette.
0: Ja, is die hier wel eens wezen zingen? Of,
1: In het verleden heb ik haar wel eens meegemaakt. En toen vond ze een georganiseerd festival. Dus vanwege haar kwaliteit, zeg maar. De voorstelling is Trouw, duurt van 7 tot 9 en is gratis toegankelijk. Meer informatie kun je vinden via lionsputten.nl of via secretaris@lionsputten.nl. Nou, dat is 27, wat was het nou?
0: 27? Aanstaande 27 juni, over een maand.
1: Ja, vrijdag de 27e. En dan samenkomst voor veteranen en gezinnen tijdens regionale Veteranendag in Putten. En dat is, eens even kijken, de 19e editie van de regionale Veteranendag Noordwest-Veluwe vindt op zaterdag 20 juni plaats in Putten. Activiteiten speelden zich af rond het Fontanesplein en zalencentrum De Aker. Veteranen, hun gezinnen en andere belangstellenden zijn welkom tussen 10 en 3. Ben jij ooit in dienst geweest, André?
0: Nee, ik heb die. Ik had rond eind jaren 90, rond 96, heb ik een brief gehad van Defensie. Van we hebben jou niet nodig op het moment. Het is alles vredig in de wereld.
1: Okay.
0: All quiet on the Western Front.
1: Oké. Okay.
0: Ja, jij nee. Wel, hè? Jij moest er wel in waarschijnlijk, of niet?
1: Ik moest panzervoertuigen passen. En die paste niet. Dus toen mocht ik er weer uit. Nee. En uiteindelijk was ik. Te aan de maat. Zeg
0: ja,
1: maar,
0: en te rebels, denk ik ook.
1: Net niet. Nee.
0: Niet te rebels?
1: Nee, ik was hartstikke braaf toen.
0: Was je toen nog een hele
1: hartstikke braaf.
0: Maar ook in Duitsland, Duitsland geweest nog?
1: Nee. Waarom zou ik in Duitsland?
0: Heel veel gingen naar Duitsland, hè. Dan moest je daar toch...
1: Moet toch eerst goedgekeurd worden?
0: Patrouilleren. Nou, Duitsland, een deel van de diensttijd misschien of zo.
1: Ja, maar dan moet je toch eerst voor de diensttijd goedgekeurd worden?
0: Oh, jij bent helemaal niet...
1: Ik ben niet goedgekeurd.
0: Maar je hebt het wel over panzervoertuigen. Wat is dan met die panzervoertuigen?
1: Ja, dat maak ik een grapje. Ja. Ik moest panzervoertuigen passen, maar die passen niet.
0: Ja, ik snap
1: het. Nee, ik was na het wegen en meten mocht ik meteen weer naar huis.
0: Tuurlijk, de keuring ben jij niet doorgekomen, zeg maar.
1: Nee,
0: op die manier.
1: Nee, precies.
0: Gefeliciteerd, baas. Nou, mooi. Scheelt toch een hoop.
1: Nee, dan was het niet klaar. Want op een gegeven moment hadden ze mijn opleiding gezien. En toen kwam er dus een officier bij ons thuis.
0: Nee, joh.
1: Ja, maar wacht eens even. Gewoon als dienstplichtig militair ben jij misschien je team, je peloton tot last. Omdat je te zwaar bent en te lomp en bla bla bla. Maar met je opleiding en je geestelijke capaciteiten zou je ook onderofficier kunnen worden. Zeg maar, die is gek.
0: Ja, dan gaan jij
1: we van boven tegen me aanschoppen en van onderen tegen me aanschoppen. Donderop, dat gaan we niet doen.
0: Dan zei jij, lekkere ijzervreter uit mijn huis wegwezen.
1: Ja, top, zouten. Nou, dat.
0: Ja. We gaan nu even naar wat rustige muziek, of niet?
1: Ja, Santa Lucia.
0: Gezellig.
1: Van jouw lijst.

0: Zo,
1: George Baker en dat was duidelijk.
0: Ah. Ja. Nou, ik heb even wat informatie ingewonnen bij de autogarages en zo. Hoe dat nou precies zit. Wat mag er wel en wat mag er niet. Nou, dat geeft een hoop duidelijkheid.
1: Over de APK, hè?
0: Ja. Over de APK, dus.
1: Nou, wat kwam eruit? Wou je het nog delen?
0: Nou, we hebben nog 3 minuten, dus ik gooi een plaatje op en dan doen we dat na het nieuws. Komen we daar even uitgebreid op terug. Dan doen we nu dit. Wat ben je precies van plan met je APK-keuring?

0: een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
4: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
3: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
3: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht 3 kilometer file bij Veenendaal. 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer file tussen Wezep en Zwolle-Zuid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
7: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Nou zeg.
1: Ja, we openen met een verzoekje van Erik Rassen en Rammstein.
0: Ja hoor, ik hou van jou.
1: Puta.
0: Ja. Weet je wat dat betekent? Ik hou van jou en dan een beetje een nawoord. Maar...
1: Ja, een sekswerker zeg maar. Puta, ja. Hè?
0: Trut, trut.
1: Oh, ik dacht dat het meer een hoer was.
0: Nou ja, precies, maar we maken er maar trut van.
1: Ja, dat kan allemaal. Dus, en dan zetten we er eentje van jouw lijst klaar. Maar we hebben een update. Ik heb even wat informatie ingewonnen bij instanties hoe het nou precies zit met de keuring.
0: Nou, brand los.
1: Nou, het is verboden om de keuring uit te stellen. Vandaar dat je mag hem wel 2 maanden eerder keuren al. Dus op het moment dat jij zegt van ja, ik wil toch wel zeker op tijd zijn. En je kan het niet plannen, dan doe je dat 2 maanden van tevoren. En dan word je niet gestraft met dat je datum dan ook weer 2 maanden naar voren schuift.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dus feitelijk kun je hem dus 14 maanden van tevoren keuren. Na de tijd mag het niet. Je kan wel aanvragen van, goh, het lukt me niet of het gaat niet op welke manier dan ook.
0: Precies.
1: Dan mag je een maand lang thuis neerzetten, maar dan mag je er niet mee op straat komen.
0: Kijk.
1: En dan kun je, zelfs als de garages zeggen van ja, we hebben geen tijd, we moeten helaas, laat daar een maand op zich wachten. Dan is dat niet geoorloofd. Dus mocht je in die periode betrapt worden op rijden, dan is er geen enkele juridische of verzekeringsreden om daarmee weg te komen.
0: Ja.
1: Dus hij staat op je eigen terrein, dan mag hij een maand later gekeurd worden.
0: Maar wordt die datum dan
1: en
0: ook aangepast?
1: En dan wordt die datum wel aangepast.
0: Oh ja, dus daar...
1: Maar dat is alleen, daar kom je niet zomaar mee weg. Nee, daar moet je een bepaalde reden voor hebben.
0: Het is niet, je kunt niet met je trekkertje op het land blijven rijden en... En dwars door de sloten heen blijven rachen. Je moet even oppassen.
1: Maar ja, als jij je auto niet nodig hebt en je gaat hem een maand laten keuren.
0: Ja,
1: dan zou dat theoretisch kunnen.
0: Maar dan heb je dus ook geen lol van je auto. Weet
1: dan
0: je
1: heb
0: wel?
1: Je er ook niks
0: nee,
1: aan.
0: Precies.
1: Nee, precies. Ja. Nee. Dus dat is de insteek. En sterker nog. Tijdens de keuring kan bijvoorbeeld blijken dat er iets moet gaan gebeuren. Maar wat op dat moment niet kan. Dan moet er op het keuringsformulier al worden. De afspraak al worden gepland. Wanneer dat gaat gebeuren.
0: Aha.
1: En dat moet binnen een bepaalde periode, binnen 3 maanden na de keuring gebeuren, moet die afspraak staan. Anders is de keuring niet geldig.
0: Nee, ik had al niks anders verwacht van de ambtenarij in Nederland. Want de duimschroefjes worden dus wel degelijk meteen direct. Als jij dus die datum niet haalt, dan krijg je met extra beperkende maatregelen te maken, zeg maar.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dus wel, Japo, als je ermee wegkomt. Dan is dat.
0: Hij wel
1: mooi voor elkaar, maar.
0: In het buitengebied kan alles, joh.
1: Ja, ja.

0: bij Termeloos bij Katroni.
1: Ja, daar zijn we hebben.
0: Ach, goedemorgen.
1: En mooi weer weer.
0: Ja, het is mooi weer toch?
1: Ja,
0: het wordt... Betere temperaturen dan vrijdag, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, dat, dat was wel heel erg warm.
0: Het was ook, wel een beetje benauwd, hè?
1: Ja, dat was eigenlijk... ja. Maar goed, we hebben het overleefd.
0: Daarom, daarom. We zitten er nog.
1: Ja. En wat heb je...
0: Aankomende week wordt iets qua temperatuur iets beter, laten we het zo zeggen.
1: Ja, tenzij de buitenactiviteiten zijn, had het wel 2 of 3 graden warmer mogen zijn.
0: Ja, nou ja, het is nooit goed, zullen we zeggen.
1: Ja, nee, precies. Laat maar dat is Nederland, hè?
0: Ja, precies.
1: Het is je altijd wat.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: En dan beginnen we met een binnenactiviteit, want we beginnen met het Filmhuis Ermelo morgenavond. Dan wordt de film Nouvelle Vague gedraaid. In het jaar 1959 wordt tijdens het filmfestival van Cannes de film Le Quatre Cent Coupes van François Truffaut voorgesteld met groot succes. En hij heeft ook een andere film nog gemaakt. En die wordt dus morgen gedraaid om 8 uur morgenavond in de theaterzaal van het Huis van Ermelo, de Dialoog. En de kosten zijn €10 per stuk. En kaarten kun je verkrijgen via de website van filmhuisermelo.nl. Dan gaan we naar de donderdag. Dan hebben we het concert van showband Doe Maar. En dit keer met het regimentsfanfare Garde, Grenadiers en Jagers. En dat is donderdag om 7 uur in de Trimahal aan de Keulenkamp nummer 22. Dat is op het terrein van Cirolo. Toegang is vrij en de afloop is een gift. Welkom in de giftenpot. Vrijdag hebben we het muziekfestival Praise and Worship op het Raadhuisplein. En dat wordt georganiseerd door de Oase. En die organiseren een openlucht praise and worship in samenwerking met jongeren van Youth United en vrijwilligers uit verschillende kerken. De lof van God wordt gebracht onder begeleiding van een band. En naast veel samen zingen zullen er enkele getuigenissen zijn. Er zal een korte overdenking gebracht worden vanuit de Bijbel. En er wordt de tijd genomen om samen te bidden voor Ermelo, Nederland en de wereld. Het thema is Waar vind je rust? En de spreker is dominee Anne van Olst. Het begint om 7 uur op het Raadhuisplein. Door gratis toegankelijk. Dan hebben we ook nog een workshop schapenvachtfilten op diezelfde vrijdag. En dat is op het trein aan de Buurtweg 85 in Speult. Bij Veluwse Vachtjes. Daar kun je zelf een vacht filten. In de outdoor workshop leer je stap voor stap hoe je op van geschoren ruwe wol een prachtige vacht maakt. Midden in de natuur, op een ambachtelijke manier. Dus met je blote voeten op het gras en je handen in de wol. En na deze dag ga je met een unieke zelfgemaakte vacht weer naar huis. De kosten zijn daarvoor voor alles inclusief de materialen €150. Reserveren dat kan even via veluwsevachtjes.nl. Daar kun je ook de workshops bekijken en meer informatie lezen. Tot zover.
1: Nou, dat is weer een mooi pakket.
0: Dat dacht ik.
1: En dan mag jij kiezen. Gaan we luisteren naar The Shirts met Love and Walk Away. Naar Shocking Blue met Venus. Of naar de Dire Straits met So Far Away From Me.
0: Oh, laten we die maar doen. So Far Away From Me.
1: Dan gaan we die doen en dan wens ik jou een fijne week.
0: Helemaal goed. Hetzelfde.
2: Ja hoor.
0: Doei.

0: Dire Straits met So Far Away.
1: Van de 18 plus 2 van André. Ja, nou rijdt het allemaal, hè. Far Away, André, noem het maar op.
0: Allemaal op de maandagochtend.
1: Ja, ja.
0: Komt allemaal voorbij.
1: Ja, precies. En El Chapo zegt al, ja, het is precies wat André zegt. Het buitengebied is wat meer mogelijk. Er zijn nog een stelletje boefjes staan
0: ja,
1: in dat
0: buitengebied. Ja, dat heb je goed gezegd, Bas. Het is ene boevenbende daar.
1: Ja,
0: maar
1: ja, ja.
0: Als er zolang er maar niet te veel vaten met chemisch afval in de sloot gedumpt worden, dan overleven we het daar ook
1: ja,
0: wel.
1: Ja, maar dat neemt toch steeds grotere vorm aan, hè?
0: Hier niet, op de Veluwe, alles.
1: Ja, de laatste tijd wordt daar zelfs bananen gevonden in de cocaïne.
0: Serieus, wat heb jij gehoord?
1: Joh, ja, dat hoor ik dan.
0: Op de Veluwe?
1: Ik weet het niet, ja, op de Veluwe.
0: Oh, bananen in de cocaïne. Ja,
1: ja bananen in de cocaïne, ja. Ja. Het wat eerder zeg maar aan Brabant was toevertrouwd, dat wordt steeds meer een Veluwse aangelegenheid.
0: Dus het sneeuwt weer steeds vaker op de Veluwe. Huh?
1: Ja. En dat is... Ja, dat is best...
0: Je begint je neus ook op te halen, ja.
1: Nee, dat is dan ook... Bedoel, ik zit nu...
0: Ja,
1: ik zit nu 35 jaar op de Veluwe alweer.
0: Ja, nee, klopt. Is het serieus? Wacht even, wanneer was het? 91, hè? Ja,
1: 91 klopt, ben ik op de Veluwe gekomen op 22 april 1991.
0: Voel je je ook Veluwenaar, of niet? Ik ben een Veluwenaar. Ik vind mezelf een Veluwenaar, want... Ik heb het idee, die Achterhoek is al een beetje weggezakt bij jou, geloof ik.
1: Nou, als ik kijk in de Achterhoek, daar heb ik gewoond in Ulft en ik heb gewoond in Silvolde. En...
0: Je hebt je jeugd daar gehad, hè? Dat is natuurlijk wel...
1: Maar twee plaatsen. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de Veluwe, heb ik gewoond in Ermelo, ja, in Harderwijk, in Putten, in Hulshorst, in...
0: Hierde?
1: Hierde niet, nee, Hulshorst. Harderwijk, Ermelo, Putten, Hulshorst. Ik heb nog een poosje in Kampen gezeten.
0: Oh ja.
1: En dan bij de IJssel daar. Hè. Dus niet in Kampen zoals in de oorlog, maar in Kampen.
0: Ja, oh,
1: snap je?
0: Ja.
1: Dus de plaats Kampen. Heb ik nog een jaartje gezeten. En, maar dan heb ik toch drie plaatsen op de Veluwe gezeten.
0: Zeker.
1: En langer dan dat ik in de Achterhoek gewoond heb. Dus
0: dan, ja,
1: feitelijk...
0: Dan, ja. Ben jij een Veluwenaar geworden? Ik deed er even over voordat ik een Ermeloer was. Maar dat kwam omdat ik nog een beetje studeerde in Enschede. Zat je de halve week... In het weekend werkte ik op de Veluwe en door de week zat je in Enschede.
1: Maar wat studeerde je daar?
0: Ik heb een tijdje bestuurskunde lopen prutsen.
1: Bestuurskunde? En heb je nooit meer wat mee gedaan met bestuurskunde?
0: Nee, want daar is het ook allemaal misgegaan in Enschede.
1: Met jou of met Enschede?
0: Met alles.
1: Of met
0: daar.
1: Het bestuur?
0: Ik zat daar ook toen die bom ontplofte daar. Ik zat
1: daar toen in Rombeekwijk ja,
0: rond 2000, 25 jaar geleden, 26 jaar geleden is dat alweer.
1: Okay.
0: Ja, mijn halve studentenkamer lag overhoop. Dat is zeer vormend geweest.
1: Ja.
0: Destructief vormend. Maar nee, maar voordat ik mijn Ermelauer... dat was eigenlijk pas toen ik daar ging kwam wonen, 20 jaar geleden. En, maar het ligt er ook... De ene voelt zich, als ik zie... Ik heb nu ook nieuwe buren en ik zag die nieuwe buurvrouw gisteren al op de blote voetjes door de tuin wandelen midden in de onweersbuien. Dacht ik van, nou, ik heb de afgelopen 20 jaar nog nooit op mijn blote voet in de tuin gelopen, weet je wel. Dus dat verschilt ook wat jij zegt per mens, weet je wel. Ieder mens voelt zich sneller ergens thuis of wat ook.
1: Dus de mate van thuis voelen heeft te maken met hoe snel je met blote voeten door het gras rent.
0: Juist, je hebt hem door.
1: Maar als je een balkon hebt dan voel je dus never nooit thuis.
0: Met de blote voetjes op je balkon is dan ben je aardig in de richting.
1: Ja, maar dan loop je niet door het gras.
0: Nee, precies. Maar ook niet door het glas.
1: Ach.
0: Nou, want daar ben ik dus bang voor. Ik loop niet met mijn blote voet in de tuin. Ik heb van de week nog een glassplinter als ik daarin zit. Ik ben risicomijdend, Bas.
1: Ja, maar het is jouw tuin. Jij weet er wel of er glas in jouw tuin ligt.
0: Nee, dat ligt er opeens.
1: Jongen.
0: Buitengebied, allemaal boefjes, hè.
1: Gaat helemaal nergens meer over. Dit is wel... dat viel ook een glas kapot, hoor je dat?
0: Ja. Nederlands singer-songwriter, Elske de Wal.

0: Zo, dat was er dan, Elske de Wal. En we kennen haar natuurlijk van Moordvrouw.
1: Ja.
0: Dat is ook This Game, heet dat nummer volgens mij.
1: Ja, ze heeft het themanummer gemaakt, maar speelt ze er ook in, geloof ik, of niet?
0: Nee, ze speelt er niet dat in. Niet. Oh, nee, dat niet.
1: Mooie vrouw, hoor.
0: Moet niet te gek worden. Nee. Maar het is ook weer een Fries, hè?
1: Ja, dat wel. Daar moet je altijd mee oppassen. Dat weet ik ook.
0: Ik heb weer niks tegen Friesen, hoor. Oh, nee? Friesen is een leuk volk.
1: Nou, maar, beetje stugge mensen oppassen geblazen. Hier op de Veluwe moeten we niet te veel Friesen hebben, want dan gaat het mis. Wij moeten daar ook niet komen. Ja. Maar nee, geintje. Loopt. Dat is een grapje. Beste Friesen.
0: Ronnie, dat hoort, jongen.
1: Is dat een Fries? Ronnie?
0: Ronnie is een Fries.
1: Mijn excuses, Ronnie.
0: Nee, dan moet je geen excuses aanbieden. Nee. Je moet staan voor wat je zegt.
1: Ja, dat ken ik jou zo, ja. Maar in ieder geval, ik denk dat ik binnenkort maar weer eens even een bakje koffie ga doen in Friesland. Want het is toch wel mooi daar, hè? Ja.
0: Nou, afgelopen vrijdag heb jij die knal gehoord. Het was een bliksemisdaad. Ik heb nog zelden zo'n knal gehoord.
1: Heb ik gehoord, ja.
0: Dat ik dacht van, nou, dit moet Poetin zijn. Dat kan niet anders.
1: Het was een hele harde, maar...
0: Een hele harde.
1: Maar of wij dezelfde gehoord hebben, weet ik niet. Want ik zat in Ermelo. Ja. Maar dat klopt, ja. Dat was een enorme... Ik denk, was die hier?
0: Hij was hier ook. Zelden zo'n knal gehoord.
1: Ja, dat is heel hard.
0: Ik kan me voorstellen dat hij heel, heel vet te horen is.
1: Maar geen ramen kapot gegaan.
0: Nee.
1: Hij staat hier wel op het nieuws.
0: Op een gegeven moment... Qua tijd klopt het niet helemaal. Maar het nieuws wat erna kwam was dat de bliksem in een grote boom in de papiermakerstraat was geslagen. Rond 6:10.
1: Dat klopt ongeveer, ja.
0: Maar die knal was veel eerder.
1: Ja, was eerder. Ja, was rond 4:00, ja.
0: En toen hadden we echt het idee, dit. Normaal, als je een mindere knal hoort, dan hoor je in no time brandweer. Ja. En nu dachten we, dit wordt een noodroep, traumahelikopters, maar
1: ja,
0: niks.
1: Er zaten een paar hele harde tussen. Alleen, het kan ook natuurlijk zijn dat het een beetje echo door bij jullie door de straat, dat het erg klinkt.
0: Nee, dat was het juist. Het was geen echo in de knal. Het was een knal die alles overheerste. Dus een echo had zelfs geen kans.
1: En dan meestal,
0: een soort zwart gat, maar dan een knal.
1: En meestal is er dan wel wat aan de hand. Maar het viel uiteindelijk mee, want ik heb verder niks gehoord dat er in Ermelo of Putten iets in de fik...
0: Nee. Dat hebben we dus ook niet gehoord. Maar
1: ben je nog bang geweest of niet? Zit er nog angst?
0: Daar word ik niet bang van. Nee.
1: Ik word wel een beetje ongedurig, maar ik heb... Het was een hele harde, maar ik heb wel eens een wat ergere. Ik ben wel eens... Ik denk dat ik nog wel wat harder heb gehoord, ja. Maar niet te vaak dat onweer, toch? Wat jou betreft ook, niet te vaak, toch?
0: Ik hou van onweer. Van mij betreft kan het niet gek genoeg.
1: Oh, nou, mooi. De weergoden gaan hopelijk naar je luisteren, joh.
0: Ja, ik vind het prettig. En dan met name daarna krijg je dus zo'n vooruittijd begint het een beetje te waaien. Na de tijd begint het een beetje te waaien. Ja. Wordt lekker fris van.
1: Dat klopt. Ja.
0: En wat mij betreft mag het zo onheilspellend mogelijk zijn. Ja. Weer. Heerlijk.
1: Dat is wel lekker, ja.
0: En dan, mijn moeder was altijd bang. Die moest altijd huilen dan.
1: Huilen, joh.
0: Ja, die was zo bang dat er van alles gebeurde. Ja. En dat de boel in de fik vloog en al die dingen.
1: Maar dat heb ik niet, maar ik vind het wel... er komt wel een soort van bovennatuurlijke krachten komen er los en zo, weet je wel. Dat gevoel heb ik vaak wel van, nu moet we oppassen.
0: Ja.
1: Als je net wat verkeerd gedaan hebt, dan komt de bliksem langs, weet je wel.
0: Het is een soort straf.
1: Een soort straf van onze lieve Heer komt eraan. Nou, eerder, het is meer ook een beetje Thor, de god van de donder, weet je wel. Die komt eraan.
0: Ik zal André eens even op zijn vingers tikken.
1: Ja, want die jongen die is veel te brutaal en dat soort dingen. Dat gevoel komt over.
0: Maar jij moet gestraft worden, heb jij het idee?
1: Ja, ik heb natuurlijk een behoorlijk strenge protestants-christelijke opvoeding. Dus daar werd het veel gestraft, veel...
0: Ja,
1: maar daarom ben ik ook zo lang, joh. 1,91, weet je wel.
0: Je
1: weet wel wat er gebeurd is vroeger. Flink wat
0: schoppen om je hond.
1: Geintje.
0: Ja, geloof maakt meer liefde en je kapot is. Hè?
1: Ja.
0: Ja.

0: Laugh and Walk Away. Ja, de Shirts hebben het dan over met Danny Golden. En wie hebben we aan de lijn?
1: Ja, Elisabeth. Hallo, goedemiddag.
0: Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, goedemorgen nog.
1: Ja, weet je wat, André? Ja. Weet je wat, mijn man altijd zei, Johan. Bassie, weet je, Johan, hè?
2: Ja, ik heb ook al eens over Johan gehoord, maar dat...
1: Ja, weet je wat hij altijd zei? Als er onweer, als er donderde in de lucht... Ze zijn weer aan het trommelen.
2: Ze zijn weer aan het trommelen. Oh, de
1: trommelen.
2: Ja. Trommelen, oh. Ja, nou ja,
1: ja, en, ja. Maar weet je, maar ik was doodsbang voor die bliksem, weet je wel. Omdat er overal links en rechts overal blikseminslagen en zo. Kreeg ik hier op mijn fiets en toen sloeg die bliksem ook bijna op mijn stuur. Maar ik ben bewaard gebleven en ja, ik ben ook niet zo bang hoe aangelegen, maar hoe nu, maar... Ik ben eigenlijk angstig meer. Ja, hoe noem je dat? Angst en bang. Bang, dat vind ik zo'n stom woord.
2: Ja, maar jij hebt niet, jij hebt niet die angst voor de straf van boven. Dat heb je niet. Die angst heb je niet.
1: Nee, want ik ben een gelovig mens. En God is een God van liefde. Die straft echt never, nooit. Alleen als je hem ongehoorzaam bent. Ja, dat mag niet. Je moet wel... En we zijn toch allemaal zondaars, we hebben toch allemaal gezondigd.
2: Ja, precies. Dus we hebben allemaal evenveel kans om door de bliksem
0: te gaan. Dus daarom feitelijk weet hij ook wel dat we ons niet aan de regels houden. Dus we moeten niet zo moeilijk doen, hè?
1: Nou, precies. Maar weet je, maar je had het over Thor, die nepgod, zeg maar. Die Baal, die god, Thor, de god van de donder. Maar ik dacht dat Wodan was.
2: Ja, maar die namen lopen allemaal door elkaar heen, want je hebt natuurlijk de viking. Ik heb het over de vikinggod Thor. Maar mij staat bij Thor, de god van de donder, maar je kunt... Wodan was volgens mij van het woud, van het oerwoud. Dus,
0: nee, Wodan was ook van de... Daar had je Donar, die was van de donder.
2: Oh ja.
0: De Wodan had je ook nog. Maar weet je, dat zijn allemaal van die mensen met een machtspositie.
1: En lekker.
0: En die hebben dan ruzie met elkaar. En dan begint het gedonder vanzelf.
2: Precies,
0: hè?
2: Precies. Ja. Ja.
1: Je hebt helemaal gelijk, Bas. Hé, maar ik wil zeggen, André, dat wist jij nog niet, denk ik. Maar dat ik van de Saxen afstam. En mijn achternaam, die zeg ik niet. Mijn meisjesnaam.
2: Nee, moet je niet doen.
1: Maar dat betekent, dat is de naam van de leider der Saxen. In het jaar 0, zeg maar, in de tijd van de Romeinen. En daarvoor, weet je, heel lang geleden.
2: Zo.
1: En dat is mijn stamvader. Dus ik ben nazaat van de stamvader, van mijn stamvader. Ja, ik weet niet hoe
0: Ja.
2: Dus ja, maar wie heeft het uitgezocht dat je helemaal naar het jaar 0... Mijn ouders zijn ook een keer bezig geweest. Ze kwamen niet verder dan 1600. Maar dat vind ik knap. Wie is er helemaal naar het jaar 0 voor jullie teruggegaan dan?
1: Dat heeft oom Paul gedaan, mijn oom.
2: Zo, dan net die, waar had hij al die, nou ja, dat is een knappe oom dan, dat hij 2000 jaar terug in de tijd kan, ja.
0: Ja, dat was een alt-sax en Elisabeth is een tenor-sax.
2: Ja, iets hoger en iets lager al.
0: Ja, ja, dan heb je ook een bariton-sax en een sopraan-sax.
1: Maar die saxen, die dienden toen de god Alf, Wodan, sorry.
2: Ja, precies, klopt. Germaans, want je hebt die vikingen en die Germanen. Dat bedoel ik, die vikingen en die Germanen, die hebben een beetje dezelfde namen. Maar weet je wel, kijk, als jij in Wodan gelooft, dan bestaat die ook, hè? Dat vind ik zo mooi, die vikingen, die gingen er helemaal voor.
1: Nou, ik niet. Ik geloof in de ware God, de Almachtige, de Vader van de Heer Jezus Christus.
2: Ah.
1: Want hem alleen zal ik dienen en geen ander. Hij heeft hij is de God van Jacob, van... Abraham, Isaac en Jacob. En wij mogen allemaal zijn kinderen zijn. Hij is geweldig. Hij is almachtig. Hij is de enige God. Maar het is een jaloerse God, hoor.
2: Ja.
1: Want hij wil beslist niet dat je of dat de afgoden gaat bidden. En dat is echt occultisme, whatever. Nou, je weet zelf wel... Dat is verschrikkelijk.
2: Daar wilde ik heen, ja. Want jaloers God, want jij zei net, het is allemaal heel luffy-duffy en aardig en hij wil niks. Maar inderdaad, dat staat er ook. Hij is een jaloers God. Als je hem boos maakt, dan gaat Jericho eraan en alle muren van Ermelo vallen om. Dus pas op, en dan denk ik weer aan die bliksem. Dus die bliksem komt, heeft toch wat met God te maken, toch niet, bliksem?
1: Oei. Daar heb je me even
3: mee. Naar jullie warme nestjes.
2: Hé, hey, wat gaat er gebeuren?
3: Waarom? Oogjes dicht en snaveltjes.
1: Right, we houden onze muil maar dicht. Maar we praten wel een keer, André. Maar ik ben zo dankbaar dat je ook in God gelooft. En
2: Het was gezellig, Bart. Elisabeth. Ja, nee, maar leuk dat je belt. Maar we gaan volgens mij iets te veel voor de maandagochtend, iets te veel de diepte in. Dus we gaan weer even naar de oppervlakte zwemmen, denk ik. Of niet?
1: Right, hey, Tracio. Later. Dag Bas, dag André.
0: Doei.
1: Doei, de jongens.
0: Het is ook zo'n donder, die Elisabeth.

0: Ja,
1: met de zon, de zomer en de zee op verzoek van Bert.
0: Prachtig, de zomer is begonnen en de piraten zijn ook weer in het land.
1: Ja.
0: Dit is echt een piratenplaatje, denk ik, of niet?
1: En de Mates Forever zoeken een bariton en een bas voor uitbreiding a cappella mannenkoor. Inloopavond in MFC De Roef in Harderwijk. Ja, dat hoor je wel vaker bij koren dat ze bassen en baritonnen missen.
0: Oh ja?
1: Ik krijg
0: ja.
1: ook regelmatig aanvragen, maar ja, ik heet alleen maar zo, ik ben geen bas. Ja, ik heet wel bas, maar ik ben geen stem. Ik ben hooguit een... ja, in ieder geval geen bas.
0: Nou,
1: geen bariton.
0: Een behoorlijke radio. Je bent een radiostem, maar geen koorstem. Hè?
1: Toch? Nee, nou, qua hoogte zit ik veel te hoog om een bariton of een bas te zitten. Dus,
0: ik
1: ja,
0: ook.
1: Ja, dus dat gaat hem niet worden. Maar mocht het je wat lijken, dan moet je naar de MFC De Roef. De aanvang is van de avond is om 8:00. Wees welkom op 10 juni in De Roef in Harderwijk. En dan kan je kijken of het je wat lijkt. En of bij een koor zitten dat ook wat voor je is. Gaan we Wijk Slingerbos in Harderwijk. Is het thuishaven van de rommelroute. Ja, dat moet je eigenlijk niet hebben natuurlijk. Maar het is weer een soort markt. Zaterdag 6 juni. Aanstaande zaterdag weer een rommelroute plaats. Deze wordt van 10 tot 2 gehouden in de Wijk Slingerbos in Harderwijk. En dan Baby Reindeer, dat is een film op Netflix waar gebeurt verhalen over stalking. En dat wordt nu in een theaterstuk in Harderwijk gebracht. En dat is vrijdag 13 november in Podium het Garnizoen. Noteer het alvast in je agenda. 13 november, Podium het Garnizoen in Harderwijk. Baby Reindeer. Nou, dan gaan wij maar weer eens even een plaatje
0: er tegen. Wat heb ik klaarstaan?
1: Ik heb...
0: Nog een piraat?
1: Nee, ik heb nog niks helemaal klaargezet. Nou, dan heb ik wel een andere.
0: Ja, we hadden nog wat verzoekjes. Ja.

0: Nou, heb jij vroeger veel met Lego gespeeld, André?
1: Ja, best wel, ja. Wij kregen met Sinterklaas vaak Lego. Maar mijn broer was de echte Lego-fanaat. Maar ik heb wel lekker wat tuintjes gebouwd en kasteeltjes gebouwd. En die poppetjes en zo, leuk. Ja,
0: schijnt me hartstikke in, want er is een diefstal van Lego geweest bij Intertoys in Ermelo en een spit.
1: Zo, doe maar.
0: En wie de foto's van deze Leguanen wil zien, die moet even naar Ermelo van nu.
1: Ze staan daar, ze zijn er gloeiend bij.
0: Ja, ja daar
1: staan er goed op.
0: Ja, ze staan er heel mooi op, ja, precies. Dus afgelopen donderdag hebben twee mannen enkele dozen Lego meegejat bij in Ermelo en Nunspeet. En de politie heeft de zaak in onderzoek, maar je kan ze dus mooi zien. En even naar ermelovannu.nl en dan kan je erop losgaan. En dan gaan wij eens even kijken naar nog één ding. Ken jij de Gouden Oehoe? Heb jij daar wel eens van gehoord?
1: Ja, nee, daar heb ik niet van gehoord, maar dat is Ermelo gerelateerd. Dus dat zou ik eigenlijk moeten kennen. Maar is dat een nieuwe prijs of zo?
0: Nou, het is bij de jaarlijkse Sint-Joris-evenement van Scouting Alexander Groep. Bijzonder lintje hadden ze dit jaar. En de Gouden Oehoe.
1: Ik weet niet hoe ze eraan komen. Die Oehoe is meer, dat relateer ik meer aan Scouting Groep in de Achterhoek. Want daar zit die Oehoe. En in de Veluwe hebben we tegenwoordig volgens mij ook Oehoes. Ja, dus ja. Prima. Ah.
0: Nou, die is in ieder geval uitgereikt daar.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer op de A12 staat in de file van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal door een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, voor de tweede keer Ramstein, voor de tweede keer aangevraagd door Erik Ras.
1: Also. Ja. Mooi hoor.
0: Welkom in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We zijn er klaar voor en we gaan het afronden allemaal. Wat betreft de nieuwtjes en de verzoekjes en al die dingen meer. Laten we eerst even gaan naar jouw lijst.
1: Oh, ja.
0: Want daar hebben we nog 4 nummers van, volgens mij.
1: Ja.
0: Nou, er staat er een klaar. Everything Train.
1: Nee, Evening Train.
0: Sorry.
1: Evening Train. Ja, we gaan alle Vikinggoden, alle Germaanse goden maar op de trein zetten. Want dat moest van Elisabeth, hè. We moesten...
0: Weg met die zooi.

0: Een beetje Rivella, een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Ja, Lucy Kruger and the Lost Boys met Evening Train. Ja, dat is even lekker rustig op de maandagochtend. Ja, heerlijk.
0: Ja, dat is... we hebben volgende nummer is een verzoekje van Bert. Die hebben we ook klaarstaan. Leuk. Maar we gaan eerst weer even de regio in. Een vrouw aan de Bosbeslaan is dupe geworden van een babbeltruc. Ja, gisteren is dat gebeurd. En ze werd... Oh nee, zaterdagavond. Ze werd zaterdagavond gebeld dat er iemand langs zou komen om voor veiligheid haar geld en sieraden zou bekijken.
1: Ja, je raadt het al.
0: Ze is al haar sieraden kwijt.
1: Ik geloof
0: het. Dat je echt dan denkt van, nou, ze komen langs. En dat je dus iemand binnenlaat. Nou, ze werd gebeld tussen 5 en 6. Even later kwam een getint persoon die gekleed was in zwarte kleding aan de deur. Hij nam de sieraden in ontvangst en vertelde de vrouw dat hij met een kwartiertje terug zou zijn, omdat hij even moest bekijken wat de waarde was van de sieraden. Ja, ja, want stel dat de waarde te laat is, dan kan je het gewoon thuis laten liggen. Dan nemen de inbrekers dat toch niet mee. Ja. Wat een gewausje.
1: Ja, precies, maar het is heel laf. En die getint persoon, jij weet het al wel weer. Het sluit aan bij waar we begin van de ochtend ook even over hadden. Ik word hier niet blij van, want ik was in het buitengebied Putten. Was ik even daar bij de boerderij... Boerderijautomaat de Kievit richting Nulde. Ja. Was ik eventjes, kun je een ijsje halen, kun je vlees halen. En daar, nou je raadt het al, daar hing ook een groot papier met een foto van een getint persoon. Die daar s'nachts een aantal keren rond 1 uur s'nachts de boel openbrak. En een paar eurotjes uit die automaat hield. En dan denk ik, het komt toch wel heel dichtbij. Buitengebied Putten. We hebben daar 5000 jaar geen getinte personen gezien. En nu staan ze om 1 uur 's nachts de boel open te breken. Maar heel goed van die mensen van die boerderij Kievit, weet je wel. Van bats, huppakee, een fotootje ophangen. En, maar ja, of het nou helpt. Maar wat ze zeiden is, beste getinte persoon, als jij geld nodig hebt, bel gewoon even bij ons aan. Dan kun je wat krijgen. In plaats van 's nachts om 1 uur 10 keer ons automaat open te raggen, weet je wel. Dat sluit een beetje aan bij het bericht van net, van de Bosbeslaan.
0: Ja, het is
1: heftig.
0: Onvoorstelbaar en zo. Jammer dat mensen er nog steeds in stinken. Dat is de lavendai eerst mee beginnen.
1: Ja.
0: En dan ten tweede, ja.
1: Al die getinte personen, hè?
0: Ja. En dan s'nachts vallen ze waarschijnlijk minder op. Ja. Dat zal. Ik heb het nog niet eens naar AZC in Putten.
1: Nee, nou laat het zo houden. Wanneer?
0: Nou, op 6 juni, zaterdag, staat het hippiecentrum in Ermelo volledig in teken van schapen. Tijdens de dag van het schaap 2026. Het is een eeuw uitgegroeid tot het nationale trefpunt voor iedereen die in schapen is geïnteresseerd. Nergens in Nederland komt op één dag zoveel kennis, innovatie en beleving rondom schapen samen. Nou, schaapherders, van alles is er te beleven. Het vindt plaats in ieder geval op 6 juni dus op het hippiecentrum van 9 uur tot 4:30. Meer informatie en tickets zijn te verkrijgen via dagvanhetschaap.nl. Dagvanhetschaap.nl. Heb je wat met schapen? Of ben je zelf een schaapje?
1: Nou, schapen, ja, goede vraag. Ja, leuke beesten, die lammetjes. Ik ga meestal elk jaar wel even kijken naar de lammetjes in Ermelo. Ja. Dat is wel in januari, februari begint het al het feest. En dan, maar schapen, nee, ik vind het een beetje kuddedieren. Dus ik heb niet echt veel met kuddedieren. Ik ben liever zo'n schaapherdershond dan, die de boel een beetje bij elkaar houdt.
0: Oké.
1: Dat is meer mijn ding.
0: Verzoekje van Bert.

0: Hatsje! Ja, dan wordt wel afgeroddeld. De hele stad heeft het er weer over.
1: Bedankt, Bert. Ja. Ja, ja. Maar Amsterdam geeft wel het goede voorbeeld. Hè. Daar leven 185 verschillende nationaliteiten bij elkaar.
0: Zoveel, dat is, ja. 185 dat is... hebben zoveel nationaliteiten op de wereld.
1: Misschien is dat in New York. Maar in Amsterdam kunnen ze er ook wat van. Laten we 50. Maar in ieder geval 50 nationaliteiten. Maar dat gaat dus in Putten. Als ik Koos zo begrijp, is dat in Putten ook al aan de gang. Daar krijgen we ook steeds meer nationaliteiten. En hebben wij wel zeker een AZC. En het klopt inderdaad bij de postiljon. Ik heb wel eens een praatje gemaakt met die mensen. Bij de postiljon worden ze af en toe gestald. Alle overloop van AZC's volgens mij worden dan tijdelijk gestald. Daar staat een tentje en daar krijgen ze netjes een warme prak. Maar ik probeer wel eens te praten met die mensen daar, weet je wel. Is het vooral Irakezen, Syriërs, weet ik het allemaal. Hebben mooie kamertjes daar. Maar er valt geen gesprek mee te voeren, want je verstaat ze niet, weet je wel. Ze kunnen geen Nederlands.
0: Ja, ja, ja, nee, precies. Die zijn niet ingeburgerd. En jij bent natuurlijk ook niet op de hoogte van.
1: Nou, ik spreek 4-5 talen, maar je moet toch behoorlijk wapperen met de handjes om.
0: Welke 5 talen spreek jij?
1: Nou, ik overdrijf weer. Maar in ieder geval een beetje Duits en een beetje Frans en een beetje Spaans en een beetje Engels en een beetje Nederlands en een beetje Zweeds. Dus ik kom een heel eind.
0: Oh, dat is wel 6.
1: Maar, nou ja, nee, precies.
0: Maar alle beetjes bij elkaar kom je net aan 3, denk ik.
1: Ja. Ah, wat ben je scherp. Maar je bent eerlijk, ik weet het. Alleen Arabisch zit er niet bij en Hindoe zit er ook niet bij. Dus ik kom in nul, daar kom ik niet ver. En, maar jij spreekt vele alle talen, toch? Pas of niet?
0: Nee, joh. Hoe kom je daar nou weer bij?
1: Gezellig naar de postiljon samen met Koos.
0: Ja, lekker met Koos er naartoe. Ja, maar je hebt ook andere soorten talen, hè, die niet op basis van woorden zijn.
1: Precies, mooi. Ja. Ja. Gebarentaal.
0: Ja, uitstraling. Ja.
1: Kom op, we gooien JJ Kilde maar in.
0: Ja, laten we doen.
1: Ride me high.

0: Tja.
1: Ja, en Erik Laas vraagt zich af of Amsterdam wel zo'n goed voorbeeld is.
0: Ja, wat heb je? Heb jij wat met Amsterdam? Ik kom er nooit hoor, maar jij ook niet toch? Wel.
1: Ik ben daar alleen... In Amsterdam zelf ben ik 2 weken geweest, omdat we daar 2 weken lang elke avond moesten optreden in de recreatieve wereld, zeg maar, in het nachtleven.
0: Leuk, ja.
1: Als muzikant daar geweest, we telden toen in kratten bier. Nog 28 kratten, dan mogen we weer naar huis.
0: Ja. Nou ja, maar heb jij vrienden of kennissen in Amsterdam?
1: Ik had mijn schoonfamilie in Amsterdam wonen, heel lang geleden.
0: Maar daar kwam je dan niet vaak op bezoek, begrijp ik dan.
1: Toen wel. Kijk, Amsterdam is heel groot.
0: Ja.
1: En dat was in de stadionbuurt. En dan, dat zijn grote pleinen en met heel veel huizen. Het lijkt wel Russische wijken, joh. Ja. En daar kwam je dan en daar had je soep en dan ging je weer. Doei.
0: Ik had een paar vrienden die daar neergestreken zijn. Die zeiden altijd, André, in Amsterdam, daar gebeurt het. Weet je wel, daar gebeurt het. En daar kon ik niet zo goed tegen.
1: Nee.
0: Maar ik begrijp dat het, als Koos naar Nulde gaat, dat het wel heel gezellig wordt, of niet?
1: Die neemt...
0: Het wel zin in.
1: Ja, die neemt, Scrabble mee. Iets met een AK en...
0: Dat wordt echt volledige integratie in Nulde, ja. Heerlijk.
1: Ja.
0: Succes, dus, Koos.
1: Ja, zet hem op daar, hè. En dan gaan wij nog even naar de nacompetities. DWS 33, SSC Putten en Zwartweer 63 uit de Harderwijk zijn helaas allemaal uitgeschakeld voor de nacompetitie. Alleen EFC 58, die zijn wel door. Uit Ermelo.
0: Een lichtpuntje.
1: Ja. Nou ja, dan horen we daar volgende week het slechte nieuws over. En dan is de Zilveren Pauw uitgereikt afgelopen weekend bij de opening, heropening van de Ink aan Sven en Bernadette Gravendeel.
0: Tja, dat is wel bijzonder.
1: Heel veel gedaan voor het centrum van Putten.
0: Maar het begint wel een beetje, we hebben de zwarte oehoe en de witte kakatoe en de Zilveren Pauw. Ze zijn helemaal los, joh.
1: Gefeliciteerd,
0: joh. Hoor.
1: Dus het hek is helemaal van de Dam, joh. Ja, van Amsterdam dan in dit geval.
0: Ja. Ja.
1: Goed, en dan kun je nog helemaal vermaken met een boerenzadoek. Want die staat namelijk centraal in museum Het Pakhuis in Ermelo. Een boerenzadoek.
0: De welbekende plattelandse statement.
1: Ja, ja.
0: Mooi hoor.
1: Dat was vroeger nog van de BBB. Maar ja, daar kan je nu niet meer aankomen.
0: Beetje weggezakt, maar die, je ziet hem hier in Putten en Ermelo. Ja. Zie je hem ook wel eens aan auto's hangen. Ik vind het... heb jij een boerenzakdoek thuis?
1: Nee.
0: Ik heb hem ook nog niet. Nee. Maar ik hou me aanbevolen. Als er hier een keertje op maandag eentje gebracht kan worden, dan... Want waar kun je die halen, joh, zo'n boerenzakdoek?
1: Ja, bij de boerenzakdoekenwinkel, denk ik dan.
0: Ja, maar waar zit die?
1: Ja, geen idee.
0: We gaan googlen.
1: Ja, dat misschien in het buitengebied.
0: Ja.
1: Naast de APK's.
0: Heeft El Chapo niet een voorraadje liggen?
1: Oh, die heeft wel wat voorraad.
0: Ja, alles joh.
1: Ja, dat denk ik. Ja, die is van alle markten thuis.
0: Juist.

0: Zo, en Erik Ras, zeg, je moet bij de welkoop zijn voor die boerenzaakploepen.
1: Ja, dat klopt. Dan gaan we dan heen. Dan gaan we er een halen.
0: Oh. Ja, dan...
1: Bedankt, nou, Erik.
0: Dan kijken we nog even naar de headlines, de landelijke headlines, wat er nieuw is. De NOC, NSF willen andere chef de mission. Dan doden in een raketfabriek in Zuid-Korea. Ja, er wordt natuurlijk ijs gemaakt bij de fleet momenteel.
1: Ja.
0: En daar brengen ze zich om het leven om zelf ook een doos raketjes mee te nemen.
1: Het is warm daar, hè. Het is warm.
0: Ja. En man gered uit de grot in Noord-Italië. De laatste tijd zitten er veel mensen in grotten, heb ik hier.
1: Ja, dat is even gewoon hip, hè. Hip nieuws is dat. Ja.
0: Ja.
1: Overal zitten ze in grotten. Ja. Ik weet niet wat ze te zoeken, mij trekt het niet zo.
0: Nee.
1: Maar ik zou zeggen, doe je best, joh. Lekker erin en dan vol laten lopen en dan de nooddienst bellen. En dan kom je op het nieuws, weet je wel.
0: Ja,
1: Goed bezig.
0: Precies. We zijn vanavond op tv.
1: Vlak
0: als
1: voor de
0: piloot aan het omroepen, dames en heren. We gaan zo landen en ik kan u melden, vanavond zijn we met z'n allen op tv. Ja, dan wordt het niet gezelliger op.
1: Nee, dat is weer andere koek.
0: Dat gaat weer heel anders dan, hè. Maar ja, zo gaan die dingen.
1: Ja, had een bijpasselijk plaatje, denk ik, of niet?
0: Ja, The Wild World.
1: Het is maar een wilde wereld, ja.

0: Zo, nou hebben we alle verplichtingen gehad op één nummer na van jouw lijst
1: oh,
0: nog.
1: Oh, ja, zeker ja.
0: Ja, en die gaan we er nu doorjassen. Dat is Tammy.
1: Tammy Wynette heb ik erop staan. En dat, ja, die heeft ook een hoop meegemaakt. Hè? Dat is ook een vrouw van de wereld.
0: Ja. Yeah.
1: Dus en nu is volgens mij heeft ze zin om een beetje slecht te zijn. Slechte vrouw.
0: Oké. Okay. Ja, why not? Oh nee, why not? Sorry.

0: De Supremes met The Happening.
1: Ja, Diana Ross en haar vriendinnen. Maar hoe heette die andere, weet jij dat? Hoe die,
0: nee, geen idee.
1: Ken jij niet?
0: Nee, de Supremes, meer hoef ik ook niet te weten.
1: Nee, dat zegt genoeg. Dek de lading.
0: Ja, precies. Ja, en dan hebben we natuurlijk 10 avonden lang in het Gelderdoom Suzanne en Vreegaard.
1: Oh, is dat al geweest?
0: Dat is, gisteren was het laatste concert toen zat het er alweer op.
1: Zo, 10 keer. Net zoals ze hebben een beetje simultaan met Harry Styles in de arena, daar mochten ze niet komen.
0: Min of meer 400.000 mensen zijn er geweest.
1: Zo, ja, dat zal ook met Freek te maken hebben. Want wat is het laatste nieuws van Freek? Wat weet jij dat?
0: Het is een jaar geleden. Afgelopen zondag was het een jaar geleden dat hij met nieuws kwam dat hij ongeneeslijk was. Ja. En het gaat schijnbaar op dit moment goed. En, maar dat zie je dus ook bij... Ik ben dan altijd benieuwd of hij ook contact heeft met Martijn Krabbé. Ja. Want die heeft hetzelfde eigenlijk, hè? Die is ook niet meer te genezen.
1: Uitbehandeld, ja.
0: Ja, en of die dan met elkaar nog contact hebben. Want als je dan Martijn ziet, daar zie je echt wel de medicatie in zijn werk doen.
1: Met name een prednisone.
0: Bij Freek zie je helemaal niks.
1: Nee, dat klopt. Dat heb ik een beetje van, jongens, is dit allemaal for real en zo, weet je wel?
0: Jij denkt dat ze er een slaatje aan slaan.
1: Ik denk het niet hoor. Ik bedoel, ik kan dat verder niet inschatten. Maar omdat hij zo kerngezond, hij ziet er gezonder uit dan ik.
0: Ja, dus maar dan, bedoel, stel dat als hij over een jaar komt. Oh nee, ik was toch niet ziek. Ja dan ben je uitgecorrigeerd.
1: Dat is toch een jaar of 10 geleden gebeurd met zo'n artiest. Ook Dotan. Die Dotan, die heeft toch van alles bij elkaar verzonnen, geloof ik toch?
0: Ja, maar dat was niet zo van dat hij ernstig ziek was. Nee, we gaan het meemaken.
1: Ik lijk me sterk. Onthoof je je eigen carrière wel.
0: Ik ben wel met je eens. Bij Eugene, die hadden ook altijd maar gezeur en gezeik over ellende. Altijd met een slachtofferrol, daaraan meer scoren en echte hits maken deze niet. Dus we gaan nog even luisteren naar Als het Avond Is. Ja.

0: We Are Family, Sisters Thatch. Ja, de grote Velo en familie. En wij gaan weer naar huis.
1: We gaan afronden, hè? Ja.
0: Ja, heb je nog een leuke boodschap? Een insteek, een nabrander, een weet ik veel wat?
1: Nou, ja, niet bijzonder. Ik zou zeggen, zoek vandaag nog even buiten op en morgen, want op een gegeven moment wordt het minder, hè? Vanaf woensdag begint het een beetje te regenen, of vanaf morgen al. Dus ik ga vandaag ook even de tuin in en ik wens iedereen een prettige maandag. En hopelijk tot volgende week.
0: Ja, en ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik zou nog willen zeggen, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel OFM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. André zegt het al.
1: 8 juni.
0: 8 juni, ja. En in mijn geval morgen vroeg om 7 uur bij Velo FM. Het oude vertrouwde adres. Dus ik zou zeggen...
1: Adieu.
0: Fijne middag ook. Ja, inderdaad.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 4 kilometer file door een ongeluk een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 5 kilometer file op de A28 Groningen-Amersfoort bij Zwolle-Zuid een kwartier vertraging. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De oppositie in de gemeenteraad van Ermelo heeft het vertrouwen opgezegd in de rol van de burgemeester bij de behandeling van de kwestie rond de eendenslachterij van Thomas Seducto. De fracties stellen dat de aanpak en communicatie in het dossier niet zorgvuldig en onvoldoende transparant zijn verlopen. Dat blijkt uit berichtgeving van Dagblad De Stentor. De krant meldt dat het wantrouwen is ontstaan door de wijze waarop de burgemeester het dossier heeft behandeld en hoe de raad daarbij is geïnformeerd. Volgens de oppositie voelen meerdere fracties zich onvoldoende betrokken bij het proces en is sprake van gebrekkige terugkoppeling richting de gemeenteraad. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande uitbreiding van defensielocaties in onder meer Ermelo en Stroe. Daarbij gaat het onder meer om mogelijke effecten op woningbouw, verkeer, het stroomnet en de leefbaarheid in de regio. Momenteel werkt Defensie aan plannen voor uitbreiding van bestaande kazernes en oefengebieden. Volgens de provincie moet daarbij rekening worden gehouden met stikstofproblematiek, natuurherstel, verkeersdrukte en netcongestie. Over de precieze invulling van de uitbreidingen wordt naar verwachting komend jaar meer duidelijk. En tot slot, 12 gemeenten, waaronder Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde, hebben samen met onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties en andere partners een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend voor de regio Veluwe-Stedendriehoek. Met dat akkoord spreken de partijen af intensiever samen te werken op het gebied van werk, scholing, omscholing en loopbaanontwikkeling. Het werkcentrum Veluwe-Stedendriehoek moet daarbij fungeren als centraal aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers met vragen over werk en opleiding. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je wel luistert. Nou ja, we zijn deze Amoende begonnen met Melim, met het nummer Meu Abrigo. Het Braziliaanse trio Diogo, Rodrigo en Gabriele Melim uit Rio de Janeiro. Die zijn al jaren bezig met prachtige muziek maken. Toen Gabriele in 2015 werd uitgenodigd voor een optreden op een festival, besloot ze haar broers mee te nemen. Dat beviel zo goed dat daarna Melim ontstond. Nou, ze maken een heerlijke mix van pop en reggae. Nou, we gaan lekkere muziek draaien. We gaan straks natuurlijk in Artista La Semana aandacht besteden aan één speciale artiest. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Francis Cabrel met La Chaîne Liège. Afgelopen jaar zag ik de bekende Franse chansonnier Francis Cabrel in de vereniging in Nijmegen. Francis timmert al 45 jaar langs de weg in Franstalig gebied. In Nederland is hij nagenoeg onbekend. Ik draai hem al jaren in El Mundo. La Chaîne Liège, de kurkeik, is een track van zijn album De Rose et des Orties uit 2008. En dan gaan wij door naar Ghana.

Pat Thomas en de Kwashibu Area Band met Odo Adanda. Een tijdje geleden stond Pat Thomas en zijn Kwashibu Area Band geprogrammeerd op het Afrika Festival in Hermen. De intussen al 73-jarige Ghanese zanger werkte jarenlang samen met Ebo Taylor en maakte al jaren een lekkere mix van highlife en afrobeat. En dan gaan wij door naar Italië.

0: Francesco de Gregory met Rimo. De 69-jarige multi-instrumentalist en singer-songwriter Francesco de Gregory uit Rome volg ik al jaren. Francesco is al vanaf 72 actief als muzikant. Rimo is een track van een live album uit 2016. En dan gaan we gewoon door naar Ermelo.
1: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar...

Roofman met Hometown Song. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was onlangs nog te gast in El Mundo. In het prachtige Hometown Song bezingt hij zijn liefde voor zijn geboortedorp Ermelo. En dan gaan we van Ermelo door naar Mali.

Je Farkature met Di Arabi. Met zijn allerlaatste album Ali, eert de Malinees Vieux Farkature opnieuw de prachtige muzikale geschiedenis van zijn muzikale vader Ali Farkature. Het John Lee Hooker geluid uit Afrika is met zijn hypnotiserende gitaarpartijen weer prachtig. Een tijdje geleden zag en hoorde ik hem nog in een uitverkocht burgerweeshuis in Deventer. Het was weer feest. En dan gaan wij door naar Amsterdam.

Lessons met Rivers Run. De trouwe Elmonde luisteraars kennen Sofiana en Margot meer al als de Lessons. Het intussen beroemde folkduo uit Amsterdam. Een tijdje geleden zorgden ze nog voor een volledig uitverkochte Centrum de Zin in Harderwijk. En dan gaan we door naar Barcelona.

Muyallo Riff met Para Todos Luz. De Catalaanse band Muyallo Riff is een achtkoppige feestformatie die in de beste mestizo-traditie een prachtige mix maakt van Latin, ska en punk. De band werd in 2007 samengeholpen door Gambit, de bassist van Manu Chao. Hij produceerde hun eerste twee albums en hielp mee de live show te ontwikkelen. En dan gaan we door naar België.

0: Jean Toujours met Petit Château. Ik vond het wel eens tijd om wat te draaien van de Belgische mestizo balkanpunk en ska-band Jean Toujours uit Brussel. Ze bestaan inmiddels alweer ruim 20 jaar en zorgen steeds voor een feestje tijdens hun optredens.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, in dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de helaas in 2011 overleden koningin van de Kaapverdische Morna, Cesaria Evora. Ze stond bekend als de diva op blote voeten. Ik ben in 2007 almoedig gestart met haar muziek. En in 2009 zag ik haar nog optreden in de Oude Vredeburg in Utrecht. Een prachtig optreden was dat. Nou, jullie gaan achtervolgens luisteren naar Miss Perfumado, gevolgd door Mar Azul. Heel veel luisterplezier. MUZIEK

Cesaria Evora, jullie hebben achterin volgens geluisterd naar Miss Perfumado, gevolgd door Mar Azul. Prachtige muziek. En dan gaan we even wat anders doen. We gaan naar Duitsland.

0: c'est chaud encore chaud.
1: Söhne Mannheims was dat met Vielleicht. Söhne Mannheims is een Duitse 14-mansband. In 94 opgericht door zanger, songwriter en muziekleraar Xavier Naido. Inmiddels oprichter van de popacademie in Mannheim. De band bestaat uit muzikanten uit verschillende culturen. Een mooie weergave van Duitsland van dit moment. Ja, en dan gaan we is dat weer het einde van het eerste uur. Dan gaan we afsluiten met Alpha Blondy. Met nummer Politiki. Een track van het live album Paris-Bercy uit 2001 van de reggae-koning Alpha Blondy uit Ivoorkust. Zomer 2018 sloot de inmiddels al 70-jarige reggae-zanger Alpha Blondy samen met zijn band The Solar System het Afrika Festival in Hetme af. Nog veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een korte file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. Nou, we zijn deze tweede uur van El Mundo begonnen met Marc Anthony, met Un Poquito de To. De Portugese acteur en singer-songwriter Marc Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Hij woont in New York. Nou, we gaan natuurlijk wel lekkere muziek draaien en we gaan sowieso door naar Guinea-Bissau.

bedient met Kees Minho na Chora. Jorge da Silva Bidinte uit Guinea-Bissau is zanger, tekstschrijver en multi-instrumentalist. Hij maakt onder zijn artiestennaam Bidinte al muziek vanaf de 70e jaren. Heerlijke muziek. En dan gaan we gewoon weer naar Nederland, naar Limburg.

Stephanie Struik met Straks. Als TVN maakte Stephanie uit de Limburgse Rochel tot 2016 Engelstalige liedjes. Daarna schakelde ze na een roadtrip met Daniel Lois over onder haar eigen naam Stephanie Struik. Naar Nederlandstalig. Een tijdje geleden had ik haar nog in El Mundo. En dan gaan wij door naar Angola.

Waldemar Bastos met Rania Ginga. De Angolese Waldemar Bastos maakt al jaren ingetogen en zwingende muziek, waarin naast Portugese en Braziliaanse invloeden ook de Kaapverdische Morna en de Congolese Soukous doorklinkt. Heerlijk. En dan gaan we naar Amsterdam en Barcelona.

Luna Zegers met Guerrero de la Luz. De van oorsprong Brabantse Luna Zegers is flamenco-zangeres en dat is heel uniek voor een Nederlandse dame. Luna woont afwisselend in Amsterdam en Barcelona. Ze is onlangs gestart met een theatervoorstelling Lorca tussen licht en duister. En dan gaan wij door naar Amsterdam.

0: Jan-Wouter Oosterijk met Traveling East. Ja. De trouwe El Mundo-luisteraars kennen gitarist Jan-Wouter Oosterijk natuurlijk. Jan-Wouter heeft een passie voor Arabische muziek. Hij maakt een spannende mix van jazz, blues en roots. Traveling East is het gelijknamige titelnummer van zijn laatste album. En dan gaan wij door naar Turkije en Nederland.
1: Lieve luisteraars, ik ben Efkan Şeşen en je luistert naar Elm.

En Efkan Sezen met Bella Ciao. De Turkse, inmiddels in Nederland wonende muzikant Efkan Sezen zorgde een tijdje geleden voor een prachtig concert in Centrum De Zin in Harderwijk. 2 uur lang zorgde hij voor een sfeervol concert met zijn zoon Sinan op bas en trompet en met oetspeler Ulaş. Nou, wij gaan door naar Congo.

Kekele met Botala Yapamba. De Congolese Roomba-band Kekele werd in 2000 opgericht door producer Ibrahim Sila. Ze maakten een aantal jaren heerlijke soekoes en Roomba. Na 2010 was de futter een beetje uit. En dan gaan wij door naar Utrecht.

Road Note met Trains. De Utrechtse singer-songwriter Bob Ballar is de frontman van de indie-folkband Road Note. Genoemd naar de boerderij in de buurt van Utrecht, waar hij een tijdje verbleef. De trouwe Elmoenderluisters kennen hem nog wel van een eerdere Studio Live-opname. En dan gaan we door naar Spanje.

La Oreja de Van Gogh met Rosas. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komt uit San Sebastian. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskeland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw. Ik word er wel vrolijk van. En dan gaan wij door naar Algerije en Parijs.

Suad Massi met Gier en Enta. Alweer een tijdje geleden was ik bij een optreden van de Algerijnse zangeres en gitariste Suad Massi in de Meervaart in Amstelveen. Ze maakt een prachtige mix van Algerijnse tjabi, raai en traditionele liederen uit de Berberse Kabyle-cultuur. Een prachtige zangeres. En dan gaan wij door naar Parijs.

0: Manhattan Kabul is een hit, een oude hit eigenlijk van zanger, componist en muzikant Renaud uit Parijs. Dat hij hier samen zingt met zangeres Axelle Red uit België.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50. Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk liggen er voorwerpen op de weg. Er zijn op dit moment 3 rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Sven en Bernadette Gavendeel hebben zaterdag de Zilveren Pauw ontvangen, de gemeentelijke onderscheiding van Ermelo voor bijzondere verdiensten voor de samenleving. Burgemeester Hans van Dalen reikte de onderscheiding uit tijdens de officiële opening van het vernieuwde winkelgebied De Enk. Het college kende de onderscheiding unaniem toe als blijk van waardering voor de langdurige inzet van het echtpaar voor de ontwikkeling van Ermelo. Wat begon als de feestelijke opening van De Enk kreeg daarmee een onverwachte wending, waarbij de aandacht uitging naar de bijdrage van de initiatiefnemers achter meerdere beeldbepalende projecten in het centrum. Een scooterrijder is zaterdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de verkeersweg in Harderwijk. Het slachtoffer kwam na een botsing met een personenauto ten val en botste daarbij tegen een metalen verkeersbord langs de weg. Het ongeval gebeurde rond 10:30 op het fietspad langs de verkeersweg. Volgens de eerste informatie wilde een automobilist het fietspad oversteken, waarna een aanrijding ontstond met de naderende scooterrijder. En tot slot, op de Erkenmederweg in Zeewolde zijn zondagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats rond 16:45 en leidde tot aanzienlijke schade aan beide voertuigen. De melding kwam binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten ter plaatse kwamen om de situatie te beoordelen en het verkeer te begeleiden. Volgens de eerste informatie raakte niemand gewond bij het ongeval. De politie heeft de zaak in onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
8: FM. Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dat was hem alweer, de eerste plaat in het programma. Luisteraars, een goedemiddag. Dit is het programma Toen. Een goedemiddag dus.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Ben van der Ham, het programma Toen. We zijn er een heel uurtje. We gaan terug naar Toen. We gaan kijken hoe het toen allemaal uitzag. Uit de tijd dat de boeren nog niet lastig gevallen werden met allerlei regeltjes en dingetjes. Dat een boer gewoon een boer kon zijn. Ja, de goede oude tijd. En dan gaan we nog eens even kijken. We gaan een stukje auto rijden. We hebben het nieuws een jaar geleden. We gaan televisie kijken. En we hebben allemaal van die leuke gezellige deuntjes die we een klein beetje vergeten zijn. Nieuws een jaar terug. De televisieprogramma's van toen, de Fabeltjeskrant, gaan we nog een keer in kijken naar meneer De Uil. En we gaan een stukje rijden in die leuke Opel Record. Jawel, de auto's uit de jaren 70. De Opel Record, waar heb ik mijn briefje? Ik heb heel veel briefjes liggen en ik ben mijn hele Opel Record kwijt. Nou, die zoeken we nog even op, maar we gaan in ieder geval wel mee rijden. Nieuws van jaren geleden. Nieuws uit Barneveld. Een enorme onweersbui boven het dorp Barneveld. En ook een zeer zware windhoos in Kootwijk en omgeving. En de Hollandse Knopenfabriek, Nijkerk en Bunschoten Spakenburg, die gaan samen. Allemaal nieuws van jaren geleden. Brand in Putten bij Trouw. En ook in Hoevelaken, koningin Juliana. Die is niet in Hoevelaken, maar er is wel wat aan de hand. We hebben al allemaal die berichten van jaren terug. En natuurlijk, ik zei het al, van die leuke vergeten plaatjes. Plaatjes die we niet meer horen. Plaatjes die we helemaal vergeten zijn. En weet je wat ik vind? Mijn Opel Record. Jawel, de Opel Record Coupé 1700S. Die gemaakt tussen 1966 en 1971. De lekkere zescilinder. Daar gaan we nog een lekker stukje mee toeren hier over de Veluwe. En natuurlijk de vergeten platen. Nieuws en platen, je hoort ze hier in het programma Toen. En weet je wat we doen? We gaan beginnen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Sleeping Satellites, Desmond Archer op de radio. Hier op de Veluwe. Prachtig en later leuk om weer een keer terug te horen. En we hebben ze weer opgezocht. Zometeen een plaatje van Us, Music in the Air. 1974, maar is nog wat nieuws van jaren geleden. De nieuwsberichten van toen, ja.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, tegenwoordig hebben ze het over de pensioenen. We moeten langer werken, want de mensen worden ouder. Nou, berichtje uit 1884 op 12 oktober. In Barneveld woonde Jannetje Smit, geboren van de Peppel, viert haar 103e verjaardag. Op de 29e van de 12e in 1884 overlijdt Jannetje Schut. 24 maart 1904, de Anti-Revolutionaire Partij, oftewel de ARP, afdeling Barneveld, die wordt opgericht. En de ARP is later in het CDA verdwenen. 14 juni 1944 bij de Schuur worden weer twee treinen, waarvan de D-trein gebombardeerd. Twee locomotieven kapot, één dode en een paar ernstige gewonden. En ook bij Stroe worden weer de treinen gebombardeerd. 29 december 1961 het officiële afscheid van burgemeester Kunsen. Hij kreeg van de burgerij een DAF personenwagen cadeau. En dan een watersnood in Gadderen ten gevolge van noodweer. Dat was op 31 juli 2002, misschien weet u het nog wel. Bij de woning op de Spulderbosweg 27 slaat de bliksem in en brandt de bovenverdieping uit. Op 5 augustus kreeg het dorp opnieuw een enorme bui te verwerken, maar dan met minder schade. En van Gadderen gaan we even door naar Putten. 21 april 1983, een hevige brand heeft op woensdagmiddag gedeelte van de omvangrijke voederproductiebedrijf Trouw in Co. in de as gelegd. De schade beloopt in de miljoenen guldens en de brand is omstreeks 11:30 ontstaan. Vermoedelijk door bij het lassen vonken zijn overgesprongen en het vuur greep zeer snel om zich heen. In het gedeelte waar brand ontstond wordt honden- en kattenvoer gemaakt. 1983, ja, ik zei het al, 1974, een hitje in Nederland. Het was een Nederlands groepje. Ze noemen zich Us. En dit was hun hit in Nederland.

0: Up, Spooky and Sue, and You Talk Too Much. Plaatjes uit de jaren 70. En het nieuws hebben we ook uit de jaren 70, maar ook wel wat ouder nieuws.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We gaan naar 1986, naar Harderwijk toe. Op 2 april 1986, dit jaar gaat de gemeente Harderwijk de chemische onkruidbestrijding drastisch terugbrengen. Werd er in 1985 tot 39 hectare openbaar groen bespoten. In 1986 worden teruggebracht naar 19 hectare. Hoe zou het tegenwoordig zijn met alle milieueisen? Nog meer nieuws dan jaren terug. 1890 op 2 februari op deze zondag werd de nieuwe Nederlandse Hervormde Kerk voor de hervormde de Kootwijkerbroek in gebruik genomen. En nu een paar berichten over het weer. 2 juli 1905, er vindt een enorme onweersbui plaats boven het dorp Barneveld. En op 3 augustus 1948 een neerslagrecord van de 20e eeuw tot nu toe. In Voorthuizen viel in 1 etmaal maar liefst 208 mm water. 23 augustus 1950, een zware windhoos in Kootwijk en omstreken. Huizen waren beschadigd en ook de boerderij van Willem Brouwer. 1964 op 30 april, de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk in Barneveld, die wordt voor het eerst verlicht. En nu een berichtje. 31 mei 1991, op deze datum, krijgt ondergetekende de vergunning op zijn trouwdag van Radio Barneveld van de voorzitter Nico Nijhoff. 1991, ja. Toen kregen we de vergunning. Tijdje geleden. Kijk even naar de klokje toe. Ja, zo meteen gaan we een stukje auto rijden. Maar eerst nog even een plaatje van u. Mark Ronson. En die andere meid, hoe heet ze ook weer? Miley Cyrus.

We gaan auto rijden, mensen. We pakken de auto. Zo'n lekkere, vervuilende auto uit de jaren 70. De Opel Rekord. Eens kijken of het oude dingetje nog lopen wil. Ja, Opel, degelijke auto's. Reden altijd. De Opel Rekord gaan we er een stukje mee rijden. En vandaag rijden we met de Opel Rekord, de coupé 1700S. Die gemaakt werd tussen 1966 en 1971. En in 1969 betaalde toen 9250 gulden. Had je wel een zescilinder in lijn van 1700 cc, 85 pk en een topsnelheid van 153 km per uur. Ja, het was toen de tijd heel wat. Heb je nog zo'n mooie Opel Rekord coupé 1700S in de schuur staan? Nou, de 5000 is die zeker waard. De eerste record was de Olympia record, die werd gemaakt in 1954. En Opel zelf die kwam in 1898 al met de eerste Opel op de markt. Dus het bestaat al een tijdje. De Opel record, ja, we rijden ermee over de Veluwe. Met die prachtige auto. En ik heb er een plaatje bij van Uriah Heep, Easy Living. Nou, die zie ik nog niet direct in een Opel record rijden. Nee. Maar we laten wel die plaat horen. Easy Living. In de Opel Rekord. Luister. Ja. Zie het voor je? Raampjes open met de Opel Rekord hier over de Veluwe. En dan zingen met z'n allen Easy Living 1973. Goedemiddag, dit is Toen.

0: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Ook weer zo'n lekker deuntje hier op Veluwe FM. De radio voor Putten, Ermelo en Harderwijk. En ook hier hoor je ze terug, de plaatjes van toen. En natuurlijk ook het nieuws van jaren geleden. Ik heb er een blokje klaarstaan voor u.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1978 op 23 februari de Hollandse knopenfabriek Spakenburg en de knopenfabriek Nijkerk hebben door omstandigheden gedwongen besloten hun productie samen te voegen. In elke twee bedrijven zullen ongeveer 30 plaatsen, arbeidsplaatsen verloren gaan. 7 april 1975, koningin Juliana, prinses Beatrix en prins Klaus hebben een bezoek gebracht aan het vormingscentrum voor de jeugd de Hunneschans in Uddel. Het bezoek stond in verband met het 10-jarige bestaan van het vormingscentrum dat in de tijd gesticht is uit het nationaal geschenk voor koningin Juliana, prins Bernhard bij hun 25-jarige huwelijksfeest. Dan een berichtje van meer dan 200 jaar oud. 21 december 1804. De heren C. en R. Berenkamp worden door het Hof van Gelre veroordeeld en als gevolg daarvan ontslagen wegens brutaliteit tegen de schout en het leger. 1 januari 1842, de bevolking van de gemeente Barneveld die bestaat uit 5258 personen. En het jaar 1965, op 26 juni 1965, de officiële opening van het bejaardencentrum Nebo aan de Johan de Witlaan te Barneveld. Dat is allemaal nieuws van toen. En ook van die plaatjes van toen. De dames Maywood. Ja, ze zijn niet zo gek meer op elkaar als vroeger, maar de plaatjes die blijven bestaan. Je zei ze nog een keertje met het wonderschone Rio.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: gevoel van toen en ook de platen van toen. Ja, mag ik inderdaad even klappen. Ja, Wim Sonneveld. Prachtige plaat.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, op 20 mei in het jaar 1807... 's middags komt koning Lodewijk Napoleon de Voorthuizen. De kerk ontvangt van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, 500 gulden als liefdegift voor de kerk. 24/9/1842 komt een voorstel om de Modderbeek bevaarbaar te maken. En van 9 tot en met 13 april 1900, deze week is men begonnen met het zogenaamde papiermakersbeekje onzichtbaar te maken. Voor het doel zijn grote cementen buizen aangevoerd en was het water er voortaan doorheen zal stromen. 1960, 23 mei, de oprichting van de voetbalvereniging de Schuurse Boys. En januari, maart 2005, dat weten misschien sommigen nog wel, de sloop van de mengvoederfabriek De Heus op de hoek van de Langstraat en de Bouwheerstraat in Barneveld. En dan tenslotte, waar had ik het? De Botterfabriek. Dat is Nijkerk Putten. De Botterfabriek aan de Stationsstraat vormt de oudste, modernste industrie in Putten. Ze is in 1904 gesticht als het putterste onderdeel van de boterfabriek in Nijkerk en Putten. Het bedrijf is in 1919 overgenomen door een coöperatie van boeren en is later opgegaan in de Coberco. De fabrieksgebouwen zijn in 1970 afgebroken om plaats te maken voor een woonwijk, de Mennenstraat. En dat was het nieuws van toen. En de platen, ik heb een hele mooie weer gevonden hier in het systeem. Dat is een oudje uit de jaren 70. Marmalade and the Reflections of My Life. Platen van toen.

0: I'm a fireball.
1: Yo, dat was hem, de Fireball. Een leuk plaatje van een jaar wat geleden. En dan ben ik het tijd op bijna het einde van het programma. We gaan even gauw televisie kijken. En deze keer gaan we kijken naar de Fabeltjeskrant. Jawel, daar kijken we vroeger toch allemaal naar. De Fabeltjeskrant was de dagelijks terugkerende korte uitzending, juist voor de kinderbedtijd, op de Nederlandse televisie, over de gebeurtenissen in het grote dierenbos in het Fabeltjesland. En de nieuws werd voorgelezen door meneer De Uil. Het brein achter de Fabeltjeskrant was Leen Valkenier. En het programma werd geproduceerd door Thijs Chanowiski. De eerste poppen werden met de hand gemaakt door Joke Alatrino. En de Fabeltjeskrant werd voor het eerst uitgezonden op 29 september 1968 door de NTS. De eerste fabels en personages waren geïnspireerd op de verhalen van Jean de La Fontaine. Maar al snel ging het programma meer op het echte leven lijken. In de 4 jaren waarin de eerste serie op de televisie was, ontwikkelde de Fabeltjeskrant zich tot het best bekeken programma van de tijd. Het aantal kijkers lag tussen de 1 en 2 miljoen per dag. En het waren niet alleen maar kinderen of hun ouders. Vertaalde versies van de Fabeltjeskrant waren ook buiten het Nederlandstalig gebied zeer in trek. Ogenschijnlijk was het programma bedoeld voor de kleuters, door meneer De Uil aangesproken als kijkbuiskinderen. Maar door allerlei toespelingen op de landelijke politiek was het ook voor veel volwassenen een leuk programma. Zo werkte in een periode dat Joop den Uil minister-president was, van Nederland de meneer De Uil, die uit de Fabeltjeskrant voorlas, met veel mensen op de lach spieren. Na 4 jaar en 1041 afleveringen kwam er in 1973 een einde aan de Fabeltjeskrant. De stemmen werden ingesproken door grotendeels Frans van Duschoten, Ger Smit en Elsje Cherion. En daarnaast bijdragen van onder andere Aart Staartjes. En wie kent ze nog? Bor de Wolf, Droes de Beer, Ed en Willem Bever, Gerrit de Postduif, Jodokus de Marmot, Juffrouw Mier, Tutututut, Juffrouw Ooievaar, Loïke de Vos, Van Hatsiki Dee en Marta en Mira Hamster, Mijnder de Paard, Meneer de Raaf en nog wel stukken wat andere. Leuk om weer hier te zien. We kijken naar de Fabeltjeskrant. We reden nog een keertje over de Veluwe met die Opel Record Coupé 1700S uit 1966-1971. En we hadden de platen en het nieuws van jaren geleden. Wat mij betreft, Ben van der Ham, bedankt voor het luisteren. Ik hoop volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. En dan gaan we weer terug naartoe. Hey, bedankt voor het luisteren. Als laatste een stukje van Tavares en Don't Take Away the Music. Dag.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland bij Zevenaar. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

Dat was dan weer het begin van het uurtje Auf Geht's. En natuurlijk deden we dat samen met Matthias Reim. En ja, we zitten een beetje in de overgang van voorjaar naar zomer toe. Dus ik denk, nou, laat ik maar eens liedjes gaan zoeken met een zomersteentje erin. Dus deze aflevering in het teken van de zomer beginnen we natuurlijk met Nana Mouskouri. Weil der Sommer ein Winter wär.

Weil die Sommer ein Winter war. En dat was dan het geluid van Nana Mouskouri in het uurtje Auf Geht's hier bij Veluwe FM. En we hebben vandaag allemaal liedjes met een zomersteentje. Zo ook de Flippers. En dan na de Flippers gaan we naar het eerste item in dit uurtje. En dat is dan natuurlijk weer de Oja Erlebnis. Maar zoals gezegd, eerst die Flippers. Zomernacht in Griekenland. MUZIEK

dat waren dan de Flippers. En die komen we natuurlijk ook regelmatig tegen in dit uurtje of Gates. En ja hoor, daar is hij weer. De Oja Erlebnis. Ditmaal gaan we naar een Oostenrijkse zangeres. Zij werd geboren op 27 juni 1978 in een plaatsje in de nabijheid van Innsbruck. En haar naam Petra Frey. Haar eerste cd die kwam al uit toen zij nog maar 15 jaar oud was. En dat was in 1994. Nee, was nog niet. In 1994 ging zij voor de eerste keer deelnemen voor Oostenrijk aan het Eurovisie Songfestival. Ja, dat betekent nogal wat. Het liedje wat ze daar ten gehore bracht, dat was getiteld Für den Frieden der Welt. Geen succes op het Eurovisie Songfestival. Nee, daar schijn je bijzondere talenten voor te moeten hebben. Maar het betekende wel een start van haar glansrijke carrière die nog steeds voortduurt. Zij beweegt zich voornamelijk op het gebied van de volksmuziek. En ook zij zingt over de zomer in dit uurtje of Gates. Petra Frey. Der Sommer ist da.

Dat was dan het geluid van Petra Frey. Ditmaal in de Ouija Erlebnis. De heer Zimmer is daar. En Gigi Anderson ook. Hij neemt ons mee naar Rome, want daar is de zomernacht aangebroken.

J.G. Anderson was dat. En hij bezong hoe hij een zomerse nacht in Rome beleefde. Nou, ik zal u verzekeren, daar hoeft u niet voor naar Rome te toe. Want als de omstandigheden daar goed naar zijn, dan kunt u hier ook zo'n heerlijke zomernacht genieten. En dan het volgende, die Flippers. Zij zingen over iets. Voor de een een plaag en voor de andere een teken van schoonheid. Zomersprossen, die Flippers.

Dat waren dus die flippers met zomersprossen. En zoals ik al zei, voor de een een plaag en voor de andere een teken van uiterlijke schoonheid. Dan zijn we bijna toe aan het tweede item in dit uurtje of Kids. En dat is natuurlijk Draai Amrei. Maar eerst nog eventjes Wolfgang Petri, Sommer in der Stadt.

En dat waren ze dan weer in dit uurtje of Gates, Draai am Rai. Het drietal begonnen we met een nummer wat we in Nederlands ook heel goed kennen van Rob de Nijs. Ditmaal was het Peter Maffay en hij zong Und es war Sommer, de ontdekking, oftewel de ontluistering. Oftewel de overgang van jongen naar man in één zomernacht. Het instrumentaaltje, dat werd ditmaal verzocht door Jelle van Marm. Zomernacht, hoe kan het natuurlijk ook anders. En het sluitstuk van dit triootje, dat vormde Nina und Mike. En zij bezongen de zomer auf Trinidad. We gaan verder met Mel Jersey, met Sommertrouw.

En dat was dan de zomerdroom van Mel Jersey. En ja, die man die is ook al niet meer een van de jongsten. Geboren 1 oktober 1943, maar wij kunnen nog steeds genieten van zijn mooie muziek. Zomertroom, oftewel Gypsy Mama. Vicky Leandros, ja, zij draagt ook weer bij aan dit uurtje Auf geht's, die Bouzouki. Klang durch die Sommernacht.

En dat was dan Vicky Leandros met die bouzouki klank door die zomernacht. En ja, ook zij droeg haar steentje bij aan deze zomerse uitvoering van Een Uurtje of Gates. Die Flippers, zij vormen de laatste vocale bijdrage in dit uurtje. En ja, wat mij betreft, ik heb ze weer met heel veel plezier voor u samengesteld. Ik hoop dat u heeft genoten van dit uur zomerse uurtje. En dat klinkt toch bekend? Ja hoor.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord heb je bijna een half uur vertraging tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. De A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je een kwartier vertraging. En de N337 van Deventer naar Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum staat 2 kilometer, maar dat kost je wel 3 kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging nu op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug doe je er ruim een uur langer over door een ongeluk. Staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dat komt door de werkzaamheden. Op de N337 Deventer richting Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum staat 2 kilometer. Oponthoud is wel 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. SDC Putten neemt na dit seizoen afscheid van meerdere leden binnen de technische staf van de B-selectie en de onder 23-1. Zowel bij de senioren als in de jeugdselectie vinden wijzigingen plaats richting een nieuwe seizoen. Bij de B-selectie vertrekken hoofdtrainer en coach Robert Hop en zijn assistenten Mo Warsame en Mees Duits. Hop combineerde zijn rol als trainer met die van speler binnen het derde elftal. Ook bij de onder 23-1 verandert de samenstelling van de staf. Trainer Gert Visser verlaat SDC Putten na zijn periode in de jeugdopleiding. En de onder 23-1 waar hij samen met assistent Marnix Lubbertsen verantwoordelijk was voor het team. De onder 23-1 eindigde dit seizoen op de vijfde plek in de derde divisie. Een resultaat dat binnen de club als solide wordt beoordeeld. Verkeer tussen Zeewolde en Nijkerk moet deze week rekening houden met afsluitingen van de Nijkerkerbrug, de N301. Rijkswaterstaat voert gedurende 3 avonden onderhouds- en controlewerkzaamheden uit aan de brug en de naastgelegen Nijkerkersluis. Dat gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag steeds van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's ochtends. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer veiligheidstesten uitgevoerd en worden de voegovergangen en verkeersinstallaties gecontroleerd en gereinigd. En tot slot, van 8 tot en met 19 juni houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Putten. Tijdens deze periode kunnen inwoners op diverse locaties militairen en militaire voertuigen tegenkomen. De oefening vindt grotendeels plaats op openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-openbare gebieden, vraagt Defensie hiervoor vooraf toestemming aan de betreffende eigenaar of beheerder. Het gaat dan vaak om Staatsbosbeheer of het waterschap. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is weer vrij. Bij de Ketelbrug staat nog wel 4 kilometer file. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Je hebt nog 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NWS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Memory fast forward.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Vannacht tot en met 19 juni houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Putten. Tijdens deze periode kunnen inwoners op diverse locaties militairen en militaire voertuigen tegenkomen. De oefening vindt grotendeels plaats op openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-openbare gebieden, vraagt Defensie hiervoor vooraf toestemming aan de betreffende eigenaar of beheerder. Het gaat dan vaak om Staatsbosbeheer of het waterschap. Verkeer tussen Zeewolde en Nijkerk moet deze week rekening houden met afsluitingen van de Nijkerkerbrug, de N301. Rijkswaterstaat voert gedurende 3 avonden onderhouds- en controlewerkzaamheden uit aan de brug en de naastgelegen Nijkerkersluis. Dat gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag steeds van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's ochtends. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer veiligheidstesten uitgevoerd en worden de voegovergangen en verkeersinstallaties gecontroleerd en gereinigd. En tot slot, de culturele broedplaats De Mes in Harderwijk heeft afgelopen weekend voor de laatste keer in de huidige vorm een groots evenement georganiseerd. Met het festival Kakelbond werd afscheid genomen van de huidige situatie voordat de geplande verbouwing van het monumentale pand begint. Tijdens het weekend stond De Mes in het teken van muziek, theater, kunst en kleinschalige optredens. Het evenement gold als afsluiting van de huidige fase van de culturele invulling van het pand aan de Oranjelaan. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
1: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, als ik heet u van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen het eerste uur met de groep Sailor en Traffic Jam uit 1974. Wat gaan we nog meer voor je draaien? Natuurlijk, we hebben onze A en B kantje. Dit keer heb ik voor een single gekozen van Bill Haley. Voor de rest hebben we een plaat van Elvis, Nederlandstalige plaat. En in het volgende uur hebben we onze drie Golden Oldies. Die gaan we dan zo rond de derde klok van half voor je draaien. Dit keer zijn de drie platen van de Seekers. De volgende plaat die wij voor u gaan draaien komt uit 1969. Is van de La Van Ver en One Road.

En dit waren dan de Romers met We Build for 09. En deze plaat kwam uit 1964. We gaan nu voor draaien Kate Bush. En van haar draaien we dan The Man with the Child in His Eyes uit 1978.

was een mooie plaat van meneer Ripperton en Loving You uit 1975. We gaan het hebben over het AB-kantje. Dat is een single van Bill Haley, Rock the Joint. Nou, dat nummer dat werd als eerste opgenomen eigenlijk door Jimmy Preston en his Prestians. Het werd geschreven door, even kijken, Harold Crafton en Wendell Kane. Het nummer is oorspronkelijk uit 1949 zelfs en de Bill Haley nam het in 1952 op. Wij gaan natuurlijk deze versie draaien en daarna hoort u van ons het B-kantje.

En dit was dan How Many, van het B-kantje van de single Rocket Joint van Bill Haley. Ook uit 1952 dus. Goed, Desmond Dekker is de volgende met Israelites uit 1969.

Jones in 1964 een hit voor Donovan en Catch the Wind, draaiden wij voor u. We gaan nu verder met John Denver en Fire and Rain uit 1971.

Dit was uit 1974, Glenn Gamble en Beautiful Love Song. We zijn teruggekomen aan de plaat van Elvis en daarvoor gaan we terug naar 1960. Hij bracht toen een film uit Fleming Star. En uit die film gaan we voor u draaien, Black Star. MUZIEK

Het was niet zo'n bekend plaatje voor Roy Orbison, denk ik. Maar toch wel een leuk plaatje. We draaiden voor u A True Love. Goodbye uit 1961. Voor de Nederlandstalige plaat gaan we terug naar 1973. Ik heb weer eens een plaatje opgezocht van Armand. Waar is je glimlach?

Dit waren de Eagles met Midnight Flyer uit 1974. We gaan nu een blokje country draaien en beginnen in 1968 met de Osborne Brothers en Rocky Top.

We sluiten het country blokje af met Nancy Sinatra en Cat Wow Cattin's Good uit 1967. We gaan verder met Nona Ray en You Can't Get From Nee, you moet zo tegen You Can't Get Away From Me uit 1958.

Zo, zo'n flinke stem. Tina Robin was dit, en Lady Fair uit 1959. We gaan nog één plaat voor u draaien, en die komt van de Beatles. And Your Bird Can Sing uit 1966.

0: En waar dan als laatste plaat de Beatles. En na het nieuws gaan we natuurlijk nog gewoon weer vrolijk een uurtje door. En dan hebben we ook nog heel veel andere muziek. Zo ook bijvoorbeeld de drie Golden Oldies. De keer zijn de drie platen van de Seekers. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar de Spotlights. En wij zijn zo weer bij u terug. Tot zo.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
2: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de groep Penny Arcade en de Bubble Gumball Tree uit 1968. Wat gaan we nog meer voor u draaien? Natuurlijk, we hebben onze drie Golden Oldies. Die gaan we zo draaien binnen een half uurtje voor u. Dit keer zijn de drie platen van de Seekers. En we gaan zo beginnen met het blokje Duits. Ja, ook is leuk. Wat dachten van Udo Jurgens, Anoushka uit 1970?

0: Dit was dan weer het Duitse blokje. En als laatste draaiden wij Rex Keldo en Eve Viva, El Amor uit 1977. We gaan verder met Freddy and the Dreamers, I Understand uit 1964.
1: I understand just

maar eruit, hè, zo rond half. En dit was aan 1971, Aretha Franklin en Spanish Harlem draaiden wij voor u. We gaan twee oudjes draaien. Uit 1954 gaan we voor u draaien Sarah Vaughan en Make Yourself Comfortable.

0: En dat was een oudje van Marilyn Monroe en I Wanna Be Love By You uit 1959.
1: Het is tijd voor de drie Golden Oldies. Met vandaag...
0: De Seekers. De Seekers is een groep uit Australië, in Melbourne om precies te zijn. Opgericht in 1962. De genres wat zij eigenlijk speelden als muziek was easy listening, pop en folk. De groep bestond eigenlijk uit zangeres Judith Durham. De zang en basgitaar was, even kijken, Ethel Guy. Zang en gitaar Bruce Woodley. En zanggitaar Keith Leon Potcher. Ja, in 1962 zijn ze opgericht. Ze waren eigenlijk ze hadden ook heel veel succes in Australië. Eigenlijk de eerste groep die dat voor elkaar kreeg. Ze hebben toen in 1963 kans gekregen om mee te gaan varen op een cruiseschip. Een beetje rond de zeeën gaan varen. Ze zijn in 1964 gestrand eigenlijk in Engeland. En zijn daar ook gebleven. Daar werden ze ook tevens ontdekt door Tom Springfield. Dat was de broer van Dusty Springfield. Hij heeft heel veel hits voor hen geproduceerd. Ook veel meegeschreven aan hun hits. En eigenlijk het succes van de Seekers. Ja, dat is eigenlijk een beetje simpel te verklaren. Door de mooie stem en zang van Judith Durham. En de symfonische achtergrondzangen van de anderen. En dat leefde eigenlijk een stroom, ja, ook eigenlijk ook door de vredelievende teksten, die hadden ze natuurlijk ook. En dat leefde gewoon een stroom aan top 10 albums en singles. En dat heeft geduurd tot zo'n 1968. Toen heeft Judith Durham gezegd, ik ga solo. Ja, dat betekent dus het einde van de Seekers. Toen heeft Potcher de nieuwe Seekers laten opgericht. En in de jaren 90 zijn ze eigenlijk weer teruggekomen. En spelen ze nog tot op heden nog samen. Ja, ik heb eigenlijk gewoon drie onwillekeurige nummers gekozen uit hun carrière. Want ze hebben heel veel gemaakt hoor. Begin 1967. Angeline is Always a Friday. Dan gaan we verder met uit 1965 Wild Rover. En we sluiten af met Whiskey in the Jar, ook uit 65. Veel plezier!

waren de drie Cold Oldies van de Isibiet. Van de Isibiet moet mij horen. De Seekers natuurlijk. En dit waren niet echt de bekendste platen, zoals ik al zei. Maar toch wel leuk. En ook weer om wat anders te horen van de Seekers. Wat wij hebben voor je gedraaid is Angelina is Always Friday uit 67. Wild Rover uit 65. En we sloten af met Whiskey in the Jar ook uit 65. Mocht u suggesties hebben voor een drie Cold Oldies, laat ons dat gerust dan even weten. Dan kunt u best even mailen, denk ik. Dat is dan studio@veluwfm.nl. De studio@veluwfm.nl. En dat geldt natuurlijk ook voor uw andere verzoekjes. Goed, we gaan verder met Tavares en Don't Take Away the Music uit 1976.

En dat was de Tennessee met Good Morning Judge uit 1977. We gaan verder met Sandy Shaw en Gotta See My Baby, een Everyday uit 1965.

En dat was aan 1965. Lulu en Chokkaes hadden we voor gedraaid. Goed, we gaan nu een mooie plaat draaien uit 1975. Ik heb daarvoor Joey Duijzer en 100 Years.

En als uitsmijter draaiden wij vanavond de gebroers Borland en Borland, de Last Pet Apache, was dit uit 1976. Ja, luisteraars, het zit er weer op. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. Na mij kunt u gewoon weer luisteren naar Ab de Haas met zijn programma Edmundo. En hij neemt u weer graag mee op zijn wereldreis door de muziek. Hij heeft me beloofd dat het een mooi programma geworden. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon gezellig luisteren naar hem. Wij zijn er uiteraard volgende week weer met een heel nieuw programma. Als u er dan ook weer bij bent, van harte welkom. En voor straks zou ik zeggen, wat rusten en tot volgende week. Dag. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De culturele broedplaats De Mes in Harderwijk heeft afgelopen weekend voor de laatste keer in de huidige vorm een groot evenement georganiseerd. Met het festival Kakelbond werd afscheid genomen van de huidige situatie voordat de geplande verbouwing van het monumentale pand begint. Tijdens het weekend stond De Mes in het teken van muziek, theater, kunst en kleinschalige optredens. Het evenement gold als afsluiting van de huidige fase van de culturele invulling van het pand aan de Oranjelaan. Verkeer tussen Zeewolde en Nijkerk moet deze week rekening houden met afsluitingen van de Nijkerkerbrug, de N301. Rijkswaterstaat voert gedurende 3 avonden onderhouds- en controlewerkzaamheden uit aan de brug en de naastgelegen Nijkerkersluis. Dat gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag steeds van 9 uur 's avonds tot 1 uur 's ochtends. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer veiligheidstesten uitgevoerd en worden de voegovergangen en verkeersinstallaties gecontroleerd en gereinigd. En tot slot, van 8 tot en met 19 juni houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Putten. Tijdens deze periode kunnen inwoners op diverse locaties militairen en militaire voertuigen tegenkomen. De oefening vindt grotendeels plaats op openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van niet-openbare gebieden, vraagt Defensie hiervoor vooraf toestemming aan de betreffende eigenaar of beheerder. Het gaat dan vaak om Staatsbosbeheer of het waterschap. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: of the end of the end. That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou mee, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Een scooterrijder is zaterdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de verkeersweg in Harderwijk. Het slachtoffer kwam na een botsing met een personenauto ten val en botste daarbij tegen een metalen verkeersbord langs de weg. Het ongeval gebeurde rond 10:30 op het fietspad langs de verkeersweg. Volgens de eerste informatie wilde een automobilist het fietspad oversteken, waarna een aanrijding ontstond met de naderende scooterrijder. Bij een ernstig verkeersongeval op de A28 bij Nijkerk zijn zondagavond 4 personen gewond geraakt. Het incident gebeurde in de richting van knooppunt Hoevelaken en leidde tot langdurige verkeershinder, onder meer voor verkeer vanuit Putten en de rest van de Veluwe. Volgens de politie is sprake van een zogeheten dollemansrit, waarbij een bestuurder van een grijze Opel Astra gevaarlijk rijgedrag zou hebben vertoond. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn kop tot stilstand na een aanrijding met een andere auto. In dat tweede voertuig zaten 3 inzittenden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt beelden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op veluwefm.nl, in de Veluwefm-app en op de Veluwefm Facebookpagina. En tot slot, verkeer tussen Zeewolde en Nijkerk moet deze week rekening houden met afsluitingen van de Nijkerkerbrug, de N301. Rijkswaterstaat voert gedurende 3 avonden onderhouds- en controlewerkzaamheden uit aan de brug en de naastgelegen Nijkerkersluis. Dat gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag steeds van 9:00 s'avonds tot 1:00 s'ochtends. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer veiligheidstesten uitgevoerd en worden de voegovergangen en verkeersinstallaties gecontroleerd en gereinigd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
3: FM. Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.